Voor Stel Witte wat er te dwaan is in de regio, zoek dan alle weken naar de agendatips op uw website. Ga naar radiospannenburg.nl en klik op de agenda. Ja.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De Friese taal, cultuur en muziek staat centraal in gewoon Friesk. Sneun om 3 uur en snijn om 10 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marn. Mijn Noord Nijs, uw binnen- en boetelaan. Het is Trije Oeren.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente Heumen. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken over hun veiligheid, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van slachtofferhulp, de gemeente en de politie. De bijeenkomst vindt waarschijnlijk aan het einde van de middag plaats. De locatie wordt later bekendgemaakt. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog twee lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek op de boot toen de golven tegen de boot sloegen. Niet lang daarna begon het schip vol te lopen, waarna het omsloeg. De kapitein en de bemanningsleden zijn opgepakt. Bij een containerterminal in Vlaardingen heeft de politie 15 verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie twee minderjarigen. Over hun nationaliteit is nog niets bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtauto was afkomstig uit Turkije. Ook de chauffeur is aangehouden. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Levert veel winst op, maar toch zal er volgens het Planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Koelt af naar zo'n 18 graden. Vanochtend vooral in het noorden veel regen. En aan de kust gaat het flink waaien. Later vandaag maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

Stem ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Een mooie selectie van Frieske, Duitse en Hollandse lieden juist in de Frisiana-mix. Waasje, om 10 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is Fjouwer Oeren.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Argentijnse president Milei zegt dat zijn land sancties gaat opleggen aan oliebedrijven die actief zijn op en rond de Falklandeilanden, een eilandengroep die bij het Verenigd Koninkrijk hoort. In een toespraak zei Milei dat hij een decreet heeft ondertekend waarmee dit spoedig in gang wordt gezet. Hij zei niet welke bedrijven hij wil aanpakken en op welke manier hij dat precies wil doen. De eilandengroep blijft onderwerp waarover de gemoederen in Argentinië nog regelmatig oplopen. De regering claimt dat de eilanden nog steeds bij hun land horen, ook al werd de oorlog in 1982 verloren. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van Slachtofferhulp, de gemeente en de politie. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog twee lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek op de boot toen de golven tegen de boot sloegen. Niet lang daarna begon het schip vol te lopen, waarna het omsloeg. De kapitein en de bemanningsleden zijn opgepakt. In een vrachtwagen in Vlaardingen zijn 15 mensen ontdekt die zich in de laadruimte verstopt hadden. Onder hen waren twee minderjarigen. Ze zijn allemaal aangehouden, net als de chauffeur. Het is niet bekend waar de verstekelingen vandaan komen. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. De temperatuur ligt rond de 18 graden. Later vanochtend vooral in het noorden veel regen. En aan de kust gaat het flink waaien. Vanmiddag maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Muziek in het Friesk en orendialecten, jest in streektaal radio. Waasje, om 6 uur.

0: Prins Kries heeft mooie veren en een grote mooie snavel.
1: Hij kan zijn stijl wijzen.
2: Hij roept Upto, Upto.
3: En hier wordt elke Kries blij.
4: Kries is een mooi vogel, maar jammer, helaas wordt hij bijna uitgestorven.

degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn allemaal samen.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is 5 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De Argentijnse president Milei zegt dat zijn land sancties gaat opleggen aan oliebedrijven die actief zijn op en rond de Falklandeilanden. Een eilandengroep die bij het Verenigd Koninkrijk hoort. In een toespraak zei Milei dat hij een decreet heeft ondertekend waarmee dit spoedig in gang wordt gezet. Hij zei niet welke bedrijven hij wil aanpakken. De eilandengroep blijft onderwerp waarover de gemoederen in Argentinië nog regelmatig oplopen. In een vrachtwagen in Vlaardingen zijn 15 mensen ontdekt die zich in de truck verstopt hadden. Onder hen waren 2 minderjarigen. Ze zijn allemaal aangehouden, net als de chauffeur. Het is niet bekend waar de verstekelingen vandaan komen. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente Heumen. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken over hun veiligheid, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van slachtofferhulp, gemeentemedewerkers en de politie. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog 2 lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek toen de golven tegen de boot sloegen. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op de US Open voor een grote verrassing gezorgd door de al 6e geplaatste Australiër Alex de Minaur uit te schakelen. Van de Zandschulp won de partij in de 2e ronde in New York in 3 sets. Nooit eerder won de nummer 70 van de wereld van de Australiër. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Temperatuur ligt rond de 18 graden. Straks vooral in het noorden veel regen. Aan de kust gaat het ook flink waaien. Dit was het NOS Journaal.

Radio Spannenburg is altijd en overal. Op radiospannenburg.nl viest alle dagen de lijste nijsreportages Het Waar en ook is die favoriete programma's weer omlustreren. Zet hem in die favorieten. Radiospannenburg.nl.

en Agres All op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste Nederlandse muziek van bij een noffelijk bakje koffie. De eerste 10 muziek bij de koffie. Snijn om alvoeren.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Seizoeren.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen. Maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Levert veel winst op voor de natuur en het leidt tot een forse daling van de stikstofuitstoot. Maar toch zal er volgens het Planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente Heumen. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van slachtofferhulp, de gemeente en de politie. De bijeenkomst vindt waarschijnlijk aan het einde van de middag plaats. In een vrachtwagen bij een containerterminal in Vlaardingen zijn 15 mensen ontdekt. Onder hen waren 2 minderjarigen. Ze zijn allemaal aangehouden, net als de chauffeur. Het is niet bekend waar de verstekelingen vandaan komen. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op de US Open in New York voor een grote verrassing gezorgd door Alex de Minaur uit te schakelen. Van de Zandschulp won de partij in de tweede ronde in 3 sets. Nooit eerder won de nummer 70 van de wereld van de Australiër, die als 6e geplaatst was. Het weer. Het is bewolkt en het regent van tijd tot tijd. In het uiterste noorden kan veel regen vallen. Aan de kust kunnen daarbij ook flinke windstoten voorkomen. Ook vanmiddag blijft het zo nu en dan regenen. De temperatuur loopt op tot een graad of 22. Morgen dan laat de zon zich weer wat vaker zien. Wordt het wel iets kouder dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Alles over blommen, bisten en uws Friese landschap. Jestien het natuurprogramma. Else vierde snij van de mannen om 1 uur. Radio Spannenburg.

moeten doen. Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond.

het lijsten uit de Frieske Marren en uw programma's vies nou alle dagen in de nije app van RTV Spannenburg. In de app vies de nijste uw video's en kist live sjen en harkje naar RTV Spannenburg. Dus download hem nou voor Apple of Android. De app van RTV Spannenburg.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is zo'n oeren.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het is wel een stap in de goede richting. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de plannen van het kabinet beoordeeld en zegt dat de stikstofuitstoot flink gaat dalen.
2: We rekenen uit dat het zo tot 40-42% emissies dalen door dit pakket. En we zien ook dat voor heel veel soorten in de natuur dat de omstandigheden om hier in Nederland gewoon goed voor te komen, dat die heel erg toenemen.
1: De kabinetsplannen hebben veel gevolgen voor boeren. Het kabinet wil dat binnen 10 jaar de uitstoot van de landbouw met ruim 40% is gedaald. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt die vragen of zorgen hebben, wordt later vandaag een inloopbijeenkomst georganiseerd. De gemeente is daarbij, net zoals medewerkers van slachtofferhulp en agenten. Mensen van buiten de gemeente zijn niet welkom. De Argentijnse president Milei zegt dat zijn land sancties gaat opleggen aan oliebedrijven die actief zijn op en rond de Falklandeilanden. Hij zei niet welke bedrijven hij wil aanpakken. De eilandengroep van het Verenigd Koninkrijk blijft de gemoederen in Argentinië nog geregeld bezighouden. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op de US Open voor een grote verrassing gezorgd door de als 6e geplaatste Australiër Alex de Minaur uit te schakelen. Van de Zandschulp won de partij in de tweede ronde in New York in 3 sets. Bij het laatste punt schreeuwde hij het uit.
3: Game's in match.
4: And it's another big upset in the men's draw.
3: 6-4, 7-5, 6-2.
1: Nooit eerder won de nummer 70 van de wereld van de Australiër. Het weer bewolkt en buien. In het noorden kan veel regen vallen. Er staat veel wind met aan de kust zware windstoten. En het wordt 19 tot 24 graden. Morgen meer zon. Dit was het NOS Journaal.

Bestel een tip van de NIJs-redactie of een bericht voor de radio? Lid het u zwitten en stuur een WhatsApp naar 0514 60 21 21. De WhatsApp van RTV Spannenburg. 0514 60 21 21. Zet hem in die contacten.

Ekkers al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Alles witte hoe games, motorraces en nieuwe muziek. Dit jest in Speakerhut. Sneum om 10 uur. Radio.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 8 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De huren zijn het afgelopen jaar iets minder gestegen dan in de jaren ervoor. Volgens het CBS was huren in juli gemiddeld 4,4% duurder dan een jaar eerder. In 2024 was de huurstijging nog een procentpunt meer. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt die vragen of zorgen hebben over het geweld van begin deze week, wordt later vandaag een inloopbijeenkomst georganiseerd. De gemeente is daarbij, net als medewerkers van slachtofferhulp en agenten. Mensen van buiten de gemeente zijn niet welkom. Een tas die een zitplaats in de trein bezet houdt, moet vanaf vandaag verleden tijd zijn. De NS verplicht reizigers hun tas op schoot te houden of hem in het bagagerek te stoppen. Conducteurs gaan mensen er ook op aanspreken. Deze medewerker is niet bang dat hij met agressieve reacties te maken krijgt.
2: Nee, soms kunnen ze misschien een beetje licht geïrriteerd zijn, maar anders dan zien ze ook wel dat de mensen ook willen zitten. Dat begrijpen ze ook wel. Het is eventjes en dan wordt het plek vrijgemaakt.
1: De verplichting om de tas niet op een lege plaats te zetten staat vanaf vandaag in de huisregels van NS. Een Nederlander heeft een Ig Nobelprijs gekregen voor het begraven van duizenden onderbroeken. De Nederlandse hoogleraar liet de onderbroeken maanden later weer uit de grond halen. Elk jaar worden de prijzen uitgereikt aan wetenschappers die met hun onderzoeken mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. Het weer bewolkt en buien. In het noorden kan veel regen vallen en er is veel wind. Het wordt 19 tot 24 graden. Morgen meer zon. Dit was het NOS Journaal.
3: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
4: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
6: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden. De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
7: Wist u dat op de vrijdagmiddag de meeste ongelukken gebeuren? Schade? Kom naar ABD. Wij redden ons ermee.
3: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Een goed begin van die weekend, met leuke onderwerpen, juist in de gezellige sneuntemorgen. Sneum om 9 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Jochen Oeren.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De huren zijn het afgelopen jaar iets minder gestegen dan in de jaren ervoor. Volgens het CBS was huren in juli gemiddeld 4,4% duurder dan een jaar eerder. In 2024 was de huurstijging nog ruim boven de 5%. In Overijssel en Noord-Brabant stegen de huren het hardst, maar de verschillen met andere provincies zijn niet groot. Oud-PVDA-Kamerlid Mariet Hamer wordt de lijsttrekker voor Pro in de Eerste Kamer. Na de Provinciale Statenverkiezingen van volgend jaar volgt ze fractievoorzitter Rozemuller op, die de politiek verlaat. Er is gekozen voor Hamer vanwege haar lange staat van dienst, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
2: Ze was Kamerlid, ze was fractievoorzitter van de Tweede Kamerfractie ooit. In die rol was ze toen een van de oliemannetjes, of vrouwtjes in dit geval, tijdens het laatste kabinet Balkenende.
1: En van 2014 tot 2022 was ze voorzitter van de Sociaal-Economische Raad. In Nepal zijn twee mannen gered die vastzaten in een tunnel van een waterkrachtcentrale. De redding komt meer dan een week na de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet. Nog zeker 557 werknemers van de centrale worden vermist. Bij de overstromingen kwamen meer dan 1200 mensen om het leven. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen. Maar het kabinet zet wel belangrijke stappen, is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Volgens landbouwminister Van Essen laten de cijfers zien dat de doelen binnen bereik zijn.
3: We zitten nu op 40% en dat PBL aangeeft dat met een paar uitwerking van een paar maatregelen, zoals het uitrijden van mest op land, dat we de doelen gaan halen en daarmee gebied voor gebied Nederland van dat slot af gaan halen.
1: Toch zal er volgens het planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden nog te veel stikstof neerdalen. Het weer bewolkt en buien. In het noorden kan veel regen vallen. Er staat ook veel wind met aan de kust zware windstoten. Het wordt 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Het groencentrum van Zuid-West-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
5: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

luisteren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De mooiste perels van de gruste podia, Jestien Live and Kicking. Tongje om 9 uur.

Radio Spannenburg is actiefien op YouTube. Sjoeg naar uw reportages en oren naar skerrige video's uit de Frieske Marren. Hier op YouTube naar Radio Spannenburg en zet de bel om voor de nijste video's uit die regio.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is 10 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. McDonald's Nederland is op de vingers getikt door de inspectie Leefomgeving en Transport. De fastfoodketen biedt klanten nog steeds wegwerpbekers aan, terwijl dat sinds 2024 verboden is. De inspectie neemt dat McDonald's extra kwalijk, omdat het een toonaangevend bedrijf en een grote speler is. In de ruim 260 vestigingen in Nederland worden jaarlijks 175 miljoen drinkbekers verstrekt. De fastfoodketen heeft beloofd vanaf volgend jaar herbruikbare bekers aan te bieden. Als het bedrijf die belofte niet nakomt, moet het van de inspectie dwangsommen betalen van €625.000 per overtreding. Vorig jaar stootte het verkeer in Nederland minder CO2 uit dan in 2024. Het is voor het eerst sinds de coronajaren dat de uitstoot daalt. Het gaat om een daling van 1,6%, meldt het CBS. Vooral personenauto's stoten minder uit, hoewel het aantal gereden kilometers toenam. Het komt vooral doordat er steeds meer elektrische auto's zijn. Ook bussen zijn de afgelopen 10 jaar veel schoner geworden. In Nepal zijn 2 mannen gered die vastzaten in een tunnel van een waterkrachtcentrale. De redding komt ruim een week na de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet. Het officiële dodental van de overstroming is vanochtend opgelopen tot 1287. Verwachting is dat het nog verder op zal lopen. Ruim 5000 mensen worden nog vermist. Oud-PvdA-Kamerlid Mariette Hamer wordt de lijsttrekker voor Pro in de Eerste Kamer. Na de Provinciale Statenverkiezing van volgend jaar volgt zij de huidige fractievoorzitter Paul Rozemuller op, die afgelopen zondag aankondigde dat hij de politiek verlaat. Hamer was van 2014 tot 2022 voorzitter van de SER. Daarvoor zat ze 16 jaar in de Tweede Kamer voor de PvdA, waarvan enkele jaren als fractieleider. Het weer, het is bewolkt en er zijn af en toe buien. In het noorden kan vooral veel regen vallen. Er staat veel wind met aan de kust zware windstoten en het wordt daarbij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De Inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de Inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
3: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijemeerden.

Ekkeres al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Uplifting gospel, bemoedigende woorden en muziek die dien hebt verwarmd. Justine Celebration, Else Tredesneur van de Mannen om tol

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uw binnen- en buitenland. Het is Olvoeren.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Duitsland is er opnieuw een sabotagepoging bij een hoogspanningsstation geweest. Een wandelaar vond bij een transformatorstation in de buurt van Keulen ontstekingmechanismes. Ook bij hoogspanningsstations in Noord-Rijn-Westfalen en Brandenburg waren deze week incidenten. Daarbij werden ook explosieven gevonden. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de incidenten. Als dader is er een klimaatactivist in beeld die in een brief aan twee Duitse kranten de verantwoordelijkheid opeiste. Maar ook wordt rekening gehouden met buitenlandse actoren. Zoals Rusland. McDonald's Nederland biedt nog steeds wegwerpbekers aan. Dat constateert de inspectie Leefomgeving en Transport. Sinds 2024 zijn bedrijven verplicht om klanten herbruikbare bekers aan te bieden. De fastfoodketen, die jaarlijks zo'n 175 miljoen bekers verstrekt, heeft beterschap beloofd. De Nederlandse reisapp Polarsteps heeft zeker een half jaar lang gegevens van gebruikers niet goed beveiligd. Dat ontdekte onderzoeksplatform Follow the Money. En daardoor kon de reisinformatie van miljoenen reizigers worden verzameld, zoals foto's, GPS-locaties en zelfs woonadressen. Polarsteps zegt hard aan het werk te zijn om de beveiliging te verbeteren. De Nederlandse reisapp is populair over de hele wereld. Zangeres Roxy Dekker geeft volgend jaar een concert in de Johan Cruijff Arena. En daarmee is zij de eerste vrouwelijke artiest uit Nederland die een solo-show geeft in het Amsterdamse stadion. De 21-jarige Dekker kondigde het nieuws gisteravond aan in een video op Insta. Daarin krijgt ze in de arena voetbaltraining van Louis van Gaal. Gisteren is Dekker begonnen aan een reeks van 4 concerten in de Ziggo Dome in Amsterdam. Het concert in de arena, waar ruim 70.000 mensen in kunnen, is volgend jaar op 24 april. Het weer. Er staat veel wind en het trekt vanuit het westen een regengebied over het land. Vooral in het noorden is het erg nat. Koud is het niet, met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na zo goed als droog. Dit was het NOS Journaal.
2: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
3: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
4: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden. De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
2: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het muziekprogramma Mijn Christelijk Lood. Dat is Muziek Mijn Boodschap. Elke eerste snij van de morgen om 12 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit Binnen- en Boetelaan. Het is Tolvoeren.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Van de 34 verdachten die vastzitten voor het geweld in Overasselt worden er 32 vanmiddag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Twee mensen worden vrijgelaten, maar blijven wel verdacht in de zaak. Alle 32 mensen die worden voorgeleid worden verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op twee politieagenten. Verder verdenkt het OM hen van vuurwapenbezit en het voorbereiden van gijzeling of vrijheidsberoving. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. Twee Fransen zijn minderjarig, 16 en 17 jaar. De andere zijn tussen de 18 en 32 jaar. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Verdere details wil de politie niet kwijt. Volgens Omroep Gelderland woont op het adres een gezin met twee kinderen. De politie doet onderzoek en heeft de straat afgezet. Voor de derde keer in korte tijd was er in Duitsland een sabotagepoging bij een hoogspanningsstation. Dit keer in de buurt van Keulen. Er was geen schade. De politie onderzoekt of er een klimaatactivist achter zit die deze week in een brief aan twee Duitse kranten de verantwoordelijkheid opeiste voor een aantal incidenten. De Nederlandse reisapp Polar Steps heeft zeker een half jaar lang gegevens van gebruikers niet goed beveiligd. Dat ontdekte onderzoeksplatform Follow the Money. Daardoor kon de reisinformatie van miljoenen reizigers worden verzameld, zoals foto's, GPS-locaties en zelfs woonadressen. Polar Steps zegt hard aan het werk te zijn om de beveiliging te verbeteren. De Nederlandse reisapp is populair over de hele wereld. Het weer nog. Er staat veel wind en het trekt vanuit het westen een regengebied over het land. Vooral in het noorden is het erg nat. Koud is het niet, met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na zo goed als droog. Dit was het NOS-journaal.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: 3 jaar garantie?
4: We want more. We want more.
3: 5 jaar garantie?
4: We want more. We want more.
3: 10 jaar garantie dan? Dat kan. Met Nissan More bij ABD. Zelfs al rijdt u al jaren in uw Nissan. Kijk voor de voorwaarden snel op abd.nl.
5: GreenSalesBaal.nl. Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
6: GreenSalesBaal.nl.
5: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

Eggers al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste classics uit de jaren 60, 70 en 80. Jest in Waarom in de Tiet. Manje en Toosje om 6 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Ian Oeren.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een ongeluk in een coatingbedrijf in Zwaag in Noord-Holland is vanochtend iemand overleden. Een andere raakte zwaar gewond. Volgens de veiligheidsregio is er vermoedelijk iets misgegaan met een chemische stof. Maar wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Er is geen gevaar voor de omgeving. De arbeidsinspectie doet onderzoek. 32 van de 34 verdachten van het incident in Overasselt worden vanmiddag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Ze worden allemaal verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op twee politieagenten. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Gelderland dat dat de moeder is van het gezin dat er woont. De politie bevestigt dat niet, maar zegt wel dat zowel het slachtoffer als de verdachte bewoner is. Havenarbeiders leggen tot vanavond 7 uur het werk neer in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland. Ze maken zich zorgen over kortingen op de sociale zekerheid. Het kabinet wil fors bezuinigen op de WW en de WIA. Al lekte deze week uit dat dit deels wordt teruggedraaid. Vooral de shorders in de havens doen fysiek belastend werk, waardoor ze vaak niet tot hun pensioen kunnen werken. Ook in andere sectoren wordt de komende tijd gestaakt. Zo is er woensdag geen openbaar vervoer. McDonald's Nederland biedt nog steeds wegwerpbekers aan, zegt de inspectie, ondanks dat dat sinds 2024 verboden is. De fastfoodketen, die jaarlijks zo'n 175 miljoen bekers verstrekt, zegt vanaf volgend jaar herbruikbare bekers aan te bieden. Gebeurt dat niet, dan volgt er een boete van €625.000 per overtreding. Het weer, staat veel wind en het trekt vanuit west een regengebied over het land. Het is zacht, met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na zo goed als droog. Dit was het NOS Journaal.
2: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
3: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door. Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

Elke zaal op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De hits van Juster en J. Juster, Jestien Goud van Oud op zaterdag. Sneun om 16:00.

Eentje lag op de bar en eentje onder de tafel. Ze vraagt, waar heb je het over gehad? Ik zeg,

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, uit binnen- en buitenlân. Het is 12 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het Witte Huis heeft een computerspel gemaakt waarin spelers migranten moeten tegenhouden en uitzetten. In dat spel achtervolgt de Amerikaanse grensbaas, Homan, migranten langs de grensrivier Rio Grande tussen de VS en Mexico. In een ander spel kunnen spelers een muur bouwen om de grens te beschermen tegen wat wordt genoemd de naderende horde. De games kunnen worden gespeeld op de site van het Witte Huis. Mensenrechtenorganisaties hebben geschokt gereageerd. Bij een ongeluk in een coatingbedrijf in Zwaag in Noord-Holland is vanochtend iemand overleden en een andere raakte zwaar gewond. Volgens de veiligheidsregio is er vermoedelijk iets misgegaan met een chemische stof, maar wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Er is geen gevaar voor de omgeving en de arbeidsinspectie doet onderzoek. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Gelderland dat dat de moeder is van het gezin dat er woont. De politie bevestigt dat niet, maar zegt wel dat zowel het slachtoffer als de verdachte bewoner is. 32 van de 34 verdachten van het incident in Overasselt worden vanmiddag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Ze worden allemaal verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op 2 politieagenten. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. In de havens van Rotterdam, Amsterdam en Zeeland wordt vandaag gestaakt. De havenarbeiders maken zich zorgen over de plannen van het kabinet om fors te bezuinigen op de sociale zekerheid. Velen doen lichamelijk zwaar werk, waardoor ze niet tot hun pensioen kunnen blijven doorwerken. Het weer. Er staat veel wind en het trekt vanuit het westen een regengebied over het land. Vooral in het noorden is het erg nat. Koud is het niet, met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na dan zo goed als droog. Dit was het NOS Journaal.
2: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
3: Wist u dat op de vrijdagmiddag de meeste ongelukken gebeuren? Schade? Kom naar ABD. Wij redden ons ermee.
4: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

stem ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste jazz uit de jaren 50, 60 en 70. Jazz Time. Else Twarresnij van de Moanne om 12 uur.

Voor stovitten wat er te doen is in de regio, zoek dan alle weken naar de agenda-tips op uw website. Ga naar radiospannenburg.nl en klik op de agenda.

0: Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Trije Oeren.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Mensenrechtenorganisaties reageerden geschrokken op een aantal computergames die het Witte Huis heeft gemaakt. Spelers kunnen bijvoorbeeld migranten tegenhouden en uitzetten of een muur bouwen om de grens te beschermen. De games worden gespeeld op de site van het Witte Huis. Bij een ongeluk in een coatingbedrijf in Zwaag, Noord-Holland, is vanochtend iemand overleden en een andere zwaar gewond geraakt. Volgens de veiligheidsregio is er vermoedelijk iets misgegaan met een chemische stof, maar wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Er is in ieder geval geen gevaar voor de omgeving en de arbeidsinspectie doet onderzoek. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Gelderland dat dat de moeder is van het gezin dat er woont. De politie bevestigt dat niet, maar zegt wel dat zowel het slachtoffer als de verdachte bewoner is. De politie doet onderzoek en heeft de straat afgezet. Van de 34 verdachten die vastzitten voor het geweld in Overasselt worden er vanmiddag 32 voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Twee mensen worden vrijgelaten, maar blijven wel verdacht in de zaak. Alle 32 mensen die worden voorgeleid worden verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op twee politieagenten. Verder verdenkt het OM hen van vuurwapenbezit en het voorbereiden van gijzeling of vrijheidsberoving. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. Twee Fransen zijn minderjarig, 16 en 17 jaar, en de anderen zijn tussen de 18 en 32 jaar. Het weer nog. Een regengebied trekt van noordwest naar zuidoost. Bij een stevige wind is het 20 tot 24 graden. Vanuit het noordwesten wordt het geleidelijk wel droog en daar breekt aan het einde van de middag dan ook de zon af en toe door. Morgen een afwisseling van wolken en zon en vooral 's ochtends in het noorden kans op een bui. Het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
3: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
4: Wist u dat op de vrijdagmiddag de meeste ongelukken gebeuren? Schade? Kom naar ABD. Wij redden ons ermee.
5: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De muziek van het perfecte snijnsgevoel, Jestien Snijske Muziek. Snijnt de morgen om 8 uur en snijnt de midden om 4 uur.

Radio Spannenburg is altijd en overal. Op radiospannenburg.nl viest alle dagen de lijste nieuwsreportages het waar. En ook is die favoriete programma's weer omlustreren. Zet hem in die favorieten. Radiospannenburg.nl.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Fjouwer Oeren.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Overasselt heeft de burgemeester opnieuw een woning laten sluiten. Het huis moet 2 weken dicht. Bij de woning was volgens regionale media in de nacht van maandag op dinsdag een explosie. Er zou een familielid wonen van Jan G., die dezelfde nacht doelwit was van een grote groep gewapende mannen. Bij het huis van G. werd een beveiliger doodgeschoten. Die woning is voor een jaar gesloten en G. heeft zelf een gebiedsverbod gekregen van 2 weken. Denemarken wil volgend jaar voor het eerst uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum sturen buiten de EU. Dat heeft de Deense minister van Immigratie gezegd na een overleg met de asielministers van 5 EU-landen, waaronder Nederland. Asielminister Van den Brink noemt dat besluit baanbrekend. Zelf wil hij nog geen datum noemen waarop Nederland de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers gaat uitzetten naar bijvoorbeeld Afrikaanse landen. Amnesty International is kritisch over de plannen, vooral omdat hij zich focust op Rwanda en Oeganda, waar het slecht gesteld zou zijn met de mensenrechten. 2 kopstukken van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn opgestapt na een schandaal over partijdonaties. Uit geheime opnames blijkt dat ze mogelijk illegale donaties bespraken. Die opnames werden gemaakt door een groep onderzoeksjournalisten en uitgezonden door Channel 4. Reform UK besloot daarna tot een intern onderzoek, maar de 2 lieten het zover niet komen en stapten op. Mensenrechtenorganisaties reageren geschokt op een aantal computergames die het Witte Huis heeft gemaakt. Spelers kunnen bijvoorbeeld migranten tegenhouden en uitzetten of een muur bouwen om de grens te beschermen. De games worden gespeeld op de site van het Witte Huis. Het weer, een regengebied, trekt van noordwest naar zuidoost. Bij een stevige wind is het 20 tot 24 graden. Vanuit het noordwesten wordt het geleidelijk droog en daar breekt aan het einde van de middag de zon ook af en toe door. Morgen een afwisseling van wolken en zon en vooral 's ochtends in het noorden kans op een bui. Het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
4: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door. Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Om denken voor bijzondere muziek en artiesten uit de regio. Dat jest in even wat oors. Vreed om.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, uit binnen- en buitenlân. Het is 5 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De omstreden Britse influencer Andrew Tate is in Roemenië aangeklaagd voor onder meer mensenhandel, witwassen en seks met een minderjarige. Ook zijn broer Tristan is verdachte. Ze woonden jaren in Roemenië. Volgens de Roemeense aanklagers vertelden de broers aan de slachtoffers dat ze een relatie met hen wilden en werden de slachtoffers daarna gedwongen om online porno te maken. De broers spreken de beschuldigingen tegen. Ze zitten nu vast in de Verenigde Staten vanwege een andere mensenhandelzaak in Groot-Brittannië. In Overasselt heeft de burgemeester nog een woning laten sluiten. Het huis moet 2 weken dicht. Bij de woning was volgens regionale media in de nacht van maandag op dinsdag een explosie. Er zou een familielid wonen van Jan G., die diezelfde nacht doelwit was van een grote groep gewapende mannen. Bij het huis van G. werd een beveiliger doodgeschoten. Die woning is voor een jaar gesloten. En G. heeft zelf een gebiedsverbod gekregen van 2 weken. Denemarken wil volgend jaar de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum sturen buiten de EU. Dat heeft de Deense minister van Immigratie gezegd na een overleg met de asielministers van 5 EU-landen, waaronder ook Nederland. Asielminister Van den Brink noemt het besluit baanbrekend. Zelf wil hij nog geen datum noemen waarop Nederland de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers gaat uitzeggen naar bijvoorbeeld Afrikaanse landen. Het Witte Huis heeft een aantal computerspelletjes gemaakt, waaronder één waarin spelers migranten moeten tegenhouden en uitzetten. In dat spel achtervolgt de Amerikaanse grensbaas Homan migranten langs de grensrivier Rio Grande tussen de VS en Mexico. In een ander spel, een imitatie van Tetris, kunnen spelers een muur bouwen om de grens te beschermen tegen wat wordt genoemd de naderende horde. Het weer: in de loop van de avond wordt het overal droog. Morgenochtend is er kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De Inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de Inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
3: 3 jaar garantie.
4: We want more. We want more.
3: 5 jaar garantie.
4: We want more. We want more.
3: 10 jaar garantie dan? Want dat kan. Met Nissan More bij ABD. Zelfs al rijdt u al jaren in uw Nissan. Kijk voor de voorwaarden snel op abd.nl.
5: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door. Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

Ekres al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Als het weekend begint, is het feest op die radio. Mijn Siep Stoorzender. Vreed, om 6 uur. Radio.

het lijsten naar uit de Frieske Marren en uw programma's vies nou alle dagen in de nije app van RTV Spannenburg. In de app vies de nijste uw video's en kist live sjen en harkje naar RTV Spannenburg. Dus download hem nou voor Apple of Android. De app van RTV Spannenburg.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Seizoeren.
1: Marnik Sampersen met het NOS-journaal. De coalitie stevend af op een groot conflict over box 3. Het idee is om aandeelhouders te laten betalen op het moment dat ze hun aandelen verkopen. Nu betalen ze belasting over het rendement op hun vermogen. De NOS heeft stukken ingezien waaruit blijkt dat de nieuwe aandelenbelasting snel kan worden ingevoerd. De VVD wil dat voor het eind van het jaar rond hebben, maar coalitiegenoten CDA en D66 zien dat niet zitten. Ze zijn het er niet mee eens omdat de nieuwe plannen minder opleveren en gunstig zijn voor mensen met geld, terwijl er tegelijk wordt bezuinigd op sociale zekerheid. De omstreden Britse influencer Andrew Tate is in Roemenië aangeklaagd voor onder meer mensenhandel, witwassen en seks met een minderjarige. Ook zijn broer Tristan is verdachte. Ze woonden jaren in Roemenië. De broers spreken de beschuldigingen tegen. Ze zitten vast in de Verenigde Staten vanwege een andere mensenhandelzaak in Groot-Brittannië. De burgemeester heeft opnieuw een huis laten sluiten in Overasselt. Het is een woning waar volgens regionale media in de nacht van maandag op dinsdag een explosie was. Het huis moet 2 weken dicht. Er zou iemand wonen die familie is van Jan G., die in die nacht doelwit was van een groep gewapende mannen. Zijn huis werd eerder voor een jaar gesloten. Denemarken wil volgend jaar een begin maken met het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers naar landen buiten de Europese Unie. Minister Van der Brink noemt dat een baanbrekend besluit. Hij wil nog niet zeggen wanneer Nederland de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers gaat uitzetten naar bijvoorbeeld Afrikaanse landen. Het weer, in het oosten en zuiden regen. Het is 18 tot 23 graden. In de loop van de avond wordt het droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgenochtend kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Siep Stoorzender. Else Vreten Joen tussen 6 en 8 op die radio.
2: Om het weekend extra.

rammend het weekend in, maar de Golden Earring, dit wie The Devil Made Me Do It. En daarvoor Stijn Volke en Katharina. Katharina, het is 9 minuten oerzuizen op deze 4e september van het jaar 2026. Ik wees Jonille Goeijoen, dit is hem RTV Spannenburg. Tot de klok van 8 uur, mijn Siepstoorzender Eltse Vretioen. Tussen zuizen en 8 op jouw radio om het weekend extra goed te beginnen. Mooi goeiemuziek, het laatste nieuws uit de regio. En natuurlijk de leuke programma-onderwerpen. Wat hebben wij alle keer op het programma staan? Sascha Waas nemen een cut in het waarbericht wat het waard doet voor dit komende weekend. Samadien, daarmee rond jouw zand. We nemen muziek uit de categorie Now Music Friday. We hebben een top 3 van Ina Tiest veel geleerd in treinnummers achter elkaar van Ina Tiest. En dat is Eltse Wieke, een oor-artiest. En nooit een ijs van Zalnoeren. Geen waar ik werd verom in de tijd naar een top 40 lijst uit het verliezen. Ik heb een lijstje van me staan. We gaan waarom in de tijd naar Wieke, Suizen, 30, naar Njontje, Jochen en Santig. En dan draaien we zoals altijd weer de nummers 10 tot en met 1 uit die lijst. Deze week dus van Njontje, Jochen en Santig. En tussendoor natuurlijk ik het laatste nieuws uit die regio. We moeten algemeen een beetje bijkomen van de Sint-Niekster merken. Ja, wat wie die mooi juist de opdracht. En leuke filmpjes op onze website rtvspannenburg.nl. Sjoch erop voor nieuws uit de Frieske Baren. Wij geven verder maar de muziek. Dit is Laura Bunningen en The Self-Control. Ik wens je een hele goeie en ik alvast een heel goed weekend.

Anastasia en I'm Out of Love. Het is 18 minuten, Oeshuizen, RTV Spannenburg en het weekend stiert weer verder door. Dan is het natuurlijk makkelijk om te weten wat het waar doet voor dit komende weekend. En dat hebben wij nou, het waarbericht voor dit komende weekend. Joet vreet het weer een prima dag, maar je hier en daar een buitje. De temperatuur in Oerdaai die loont rond een graad als 18. Van joen kwalt het ik net heel volle vierderouw. Een graad als zandje wordt het. De rest van joen bloedt het droog. De stiet wel een heftige wien en windkracht vierjouwer. En die komt uit het westen waar en daar toch kent het een stukje kouder omvielen. Dan geven wij nu morgen ongeveer hetzelfde waartype als Joet. Morgen een graad als 18. Morgen hier kans op een buitje. Dan kennen in uw regio Santien minimaal. On Rijn vallen. De rest van de dag verrint droeg. En daarmee komt de temperatuur uit rond een graad als 18. Trocht de wind kent het een stikje kouder ongeveer de mon. Wordt het ik nog uit een westen. Wien en windkracht 4 jouwer. Dan gaan we nu naar de snijn. Ja, snijn, dan rinnen de temperaturen weer ietsjes op. Snijn 21 graden. De dag begint bewolkt. Daarna komt het centje er lekker terug in. En belooft snijn dus ik een mooie dag te worden. Maar 21 graden. De jontieren die verrinnen koel mijn een graad als streetje. Snijn komt de wien uit het zuiden en is een windkracht waar. Toch die zuiden wien wordt het manje, jawel, zonne 20 graden in uze provincie. Dus je wil dus even naar de vooruitzichten. Dit weekend, een graad als 18, mooi hier en daar nog een buitje. En snijn, ja, zonne 20 graden manje, manje, dan koelt het weer het houden. Dan gaan wij gemiddeld naar een graad als 18 ta. En manje, ik weer volle meer ruin. Het doet gebouwde waarbericht ken je er bij de waarman van Radio Spannen. Jan Lokke van Ommen die belt even in bij de gezellige Sneuntemon tussen Jochen en Elven. En ons bij de Spannenburg Nijsweekend tussen Elven en Ingen. En de maand van afslag maandag ga ik het laatste Nijs uit die regio. En natuurlijk ik het uitgeweide Waarbericht. Wij je verder mooi de muziek. Dit is de Depeche Mode. En people are people. En samen met die nieuwe muziek rond Jalversan uit de categorie No Music Friday.

Asia en The Heat of the Moment. En daarvoor tussen jou en mij van Willem, Jan, Velen en Jan Smit. Het is Jouwezon. En wij gaan terug met nieuwe muziek uit de categorie Now Music Friday. Deze week een nieuwe muziek van Miss Montreal. Het is een band die onder leiding staat van zangeres Sanne Hans. Zet al heel volle verschillende hits op een namens inzetten. Jut een nieuwe single lanceert. En dat je het groot, die nou voor het eerste jaar is hier bij RTV Spannenburg. Miss Montreal en groot.

Nieuwe muziek van Miss Montreal. Dit wie groot, haar nieuwe single die uit is uitkwam. En dat klinkt weer hartstikke goed. Nieuwe weken op de Vreetioen rond die Alversand. Weer nieuwe muziek uit de categorie Now Music Friday. Samen die een giveaway terug aan onze website rtvspannenburg.nl. Dat zou zijn op de agendapagina zijn. Dus even zien wat er te beleven valt in onze regio. Samen die een meer uur. Eerst de muziek van Joan Jett en The Blackhearts. Dit is I Hate Myself for Loving You. Een hele goeie.

rtvspannenburg.nl, zodat wij dat herkenbaar kunnen maken op radio, televisie, de app en op onze website. Wat hebben wij allemaal te beleven in onze regio? Eens even, Jen. Juist, we gaan naar de Sint-Nikster-merken. In Sint-Nicolaasga maakt zich op voor de 24e editie van de Sint-Nikster-merken. Maar natuurlijk het hoogtepunt dat we juster de allegorische optocht op Tongensje 3 september. Er staat een leuke reportage op onze website rtvspannenburg.nl. Volg ons op de socials en download de Vernijd-app. Dan mis je niks, Vernijds uit de Frieske Maren. En natuurlijk een beetje de butenom. In ieder geval de allegorische optocht. Ik weet er geen wist dat wie mag. Mooi daar, is dit een leuk filmpje op onze website rtvspannenburg.nl. Sjoch daarop natuurlijk van Nijsuit, de Frieske Marren. Dan gaan we nog even naar de programmering van Hewitt. Op vrijdag 4 september dan binnen de Wiendag van de Mon bennenactiviteiten. Verorderen wie er vanuit 12 uur een Frieske midje. En van Joen ziet er een autopuzzeltocht op het programma. En om het 10 uur van Joen wordt er vuurwerk uitstutsen in de Van IJsinga strutten. En daarna gaat het feest verder op het plein met live muziek. Dan gaan we naar Monsneun, 4 september. Dan begint de dag om 10 uur met de ringfietsen onder Gaastwaai. De minimum leeftijd is 16 jaar. Tegelijkertijd wordt er een merken. De kaatspartij wordt daar gehouden op het Renado-terrein. Vanaf 12 uur volgen de traditionele volksspelen met populaire touwtrekken op het plein voor de deelnemers van 12 tot en met 15 jaar en voor teams van 6 personen die binnen de max van nou zegt je hier. De puzzelrit, dat wordt dus ik houden. Dat is vrijdag 4 september. En meer is te lezen op onze website rtvspannenburg.nl. Dan gaan we nog even naar Ichtenbreg. Daar is ik de feestweken. Van 6 tot 12 september vindt in Ichtenbreg de jaarlijkse feestweken plaats. De gedurende weken zien er verschillende activiteiten met uit inrennende doelgroepen op het programma. De outrap is op 6 september mijn tent kerkchanged. Letter op de dag wordt er een oriëntatierit houden met de deelnemers met auto, motor of racefietsen. Er zijn nog volle meer leuke dingen te beleven in uw regio. Zorg op uw website rtvspannenburg.nl bij je dagen en de pagina. Alle leuke dingen wat er dan is in uw regio. Hoe meer ik bij Nijsuit de Frieske Maren hoe de kinderopvang sleert dat nou onder één dak giet als basiskwallen. Stichting de Nije Gaast het vreet de dwarne ierpunt van de Nije kinderdagopvang. De buitenschoolse opvang, de BSO in de basiskwallen, de klinkert insleert. Dit een leuke reportage op uw website rtvspannenburg.nl. Zorg erop voor Nijsuit de Frieske Maren. Je kent net vaker nog sinds Sas is het maar. We gaan verder met de muziek, Peter Schilling en de Major Tom. En zometeen de top 3 van één artiest. Treiners, achter elkaar van één artiest. En welke artiest dat is, dat jij zometeen. De muziek van Peter Schilling. Dit is Major Tom en Groejoen.

Kwartier van Zalm, dit wie Peter Schilling en Major Tom. Wij gaan toch maar de top 3 van Ian Artiest. 3 nummers achter de rol van Ian Artiest. Deze week geven wij nu de Amerikaanse pianist, sing- en songwriter en componist Billy Joel. Jawel, momenteel zandig hier oud. En tussen Njontje 12 en Njontje 13 produceerde hij onder meer popmuziekhits. We onder het bijvoorbeeld The Piano Man, Good Night Saigon en Njontje 13 luide focus van Joel op het optreden en op het schoenen en opnemen van klassieke muziek. Ja, heel veel wat was. Hij had natuurlijk heel veel verschillende goede hits aan. We hebben onder meer natuurlijk The Piano Man. Ja, de afsluiter van de top 2000. Wij gaan het notrijnummers achter de onderwijs van Billy Joel. En dit is plakje nummer 3. We didn't start the fire. Billy Joel in de top 3 van Ian Artiest. Dit is plakje nummer 3.

Billy Joel in de toptrein van Ian Artiest. De treinnummers achter de kool van Ian Artiest. Deze week natuurlijk Billy Joel. Dit week nummer 12, Uptown Girl. En zijn we nog een inkomend bericht over de feestweeken van Koudum. The Night of the Bientjes. 9 is het de Night of the Bientjes. Het thema van dit jaar is Sjongend de Tjerkut. Muzikanten uit Koudum en Om Jouwing brengen bekende nummers. Die passen binnen het knipoogthema van K3 tot The Beach Boys. Het repertoire is breed en verrassend. Het publiek wordt uitnodigd om ik qua kleding creatief uit te pakken. De begin begint om 8 uur en kaarten kost je €10. Dat is dus in de feestweken van Koudum. Sammertien in het 12 uur nog meer op de uitgeentips. Geven we nog eventjes een paar uit die grote lijst pakken. Sammertien, Noison, hoorde ik de top 40 lijst uit het verliezen. Deze week de lijst van Wieke, Sois en Trietig, Njontje, Njochen en Santig. En dan drijven ze als altijd weer de nummers 10 tot en met 1 uur. Die lijst deze week dus van Wieke, Sois en Trietig, Njontje, Njochen en Santig. En we hebben er 1 nummer te geven uit de top 3 van Ian Artiest. Deze week natuurlijk Billy Joel in de top 3 van Ian Artiest. Dit is plakje nummer 1. Ja, het is kijkt al, is het einde van het jaar en luister je nooit de top 2000. En dan is de joen bijna voorbij. En ja, dan komt Billy Joel nog even om de hoeken, Shen. Maar je ziet een prachtige pianoman. Meestal dan luister ik hem wat vaker per jaar. En nou ja, dit is al de eerste keer wijs dan dit jaar. En zometeen nog maar de top 2000. Dit is Billy Joel op nummer 1 in de top 3 van Ian Artiest. Dit is de pianoman nummer 1.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is zo'n oeren.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Bij een Russische drone-aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is het hoofdkwartier geraakt van de veiligheidsdienst SBU. Bij de aanval vielen zeker 9 gewonden, zegt de burgemeester. President Zelensky zegt dat hij opdracht heeft gegeven tot een passende reactie. Dit weekend komen de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner naar Kiev voor gesprekken. Ze zouden ook naar Moskou gaan, maar dat is niet door Rusland bevestigd. De 32 verdachten van het geweld in Overasselt blijven langer vastzitten. Hun voorarrest is met 14 dagen verlengd, meldt de rechtbank in Arnhem. Ze mogen alleen contact hebben met een advocaat. De groep wordt onder meer verdacht van moord of doodslag op een beveiliger uit Wijchen. Hij werd in de nacht van maandag op dinsdag doodgeschoten bij een huis in Overasselt. 2 politieagenten raakten gewond. De politie heeft in deze zaak gisteren 9 huiszoekingen gedaan. Details daarover zijn niet bekendgemaakt. Denemarken wil volgend jaar een begin maken met het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers naar landen buiten de EU. Minister Van den Brink noemt dat een baanbrekend besluit. Maar over wanneer Nederland dit gaat doen, wil hij nog niet zeggen.
2: Kijk, dit is een heel diplomatiek, ook complex proces. Het gaat over afspraken met landen die met ons willen samenwerken. En in een partnerschap doe je dingen gezamenlijk. Dus bepaal je ook gezamenlijk wanneer je klaar bent om daarover te communiceren, als je de afspraken hebt gemaakt die noodzakelijk zijn.
1: Waarschijnlijk gaat het om Afrikaanse landen. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International is daar kritisch over. De 13e etappe van de Ronde van Spanje is gewonnen door Wout van Aert. De Belg van Visma Lisebike kwam na lange ontsnapping in Loja als eerste over de streep. Enric Mas blijft de leider in het algemeen klassement. Het weer, in het zuiden nog wat regen. In de loop van de avond wordt het overal droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Siep Stoorzender. Else Vreten Joen tussen 6 en 8 op die radio.
3: Om het weekend extra goed.

Ja, machtig, machtig, machtig. Full Beats en de Leviathan. 11 minuten Oezon en begon met je muziek van Evanescence. En dat maakt het 11 minuten Oezon. Ik wens je een hele goeie joen en ik alvast een heel goed weekend. Dit is een Siepstoorzender, Eltse Freetune. Tussen 6 en 8 op je radio. Maar je goeie muziek om het weekend extra goed te beginnen. Maar je noodt of je de lijst uit het veel in het 12 uur van dit programma. Deze week de lijst van Wieke, 36, Njontje, Njochene, Santig. En dan draaien we zoals altijd weer de nummers 10 tot en met 1 uur deze lijst. Deze week dus van Wieke, 36, Njontje, Njochene en Santig. We beginnen naast op nummer 10 en dan draaien we tot nummer 1 om. Daar is natuurlijk ik nog 30 oornummers zien. Dan geven we een hut door de lijst in wat er dan meer in stiert. Ze vinden wij op nummer 11 Love en Eenie Meenie Moe. Donna Summer en The Bad Girls. Nummer 14 Abba en The Voulez-Vous. Op nummer 15 Roxy en Angel Eyes. Nummer 18 The Pussycat en Daddy. Nummer 19. Muziek van The Sunstreams en Aan de Grens van de Duitse Heuvelen, nummer 22. The Knack en My Sharona, 24. BZN en Marching On, 24. Herman van Veen en Monique van Ven, uit elkaar, 28. Jan en Zwanen, Ik Zoek een Meisje, nummer 31. Easy Deasy en Highway to Hell, 34. Cloud en Under Fire, 39. En nummer 40, Weaver Reckless en Hit and Miss UD. Dat alles in deze lijst van de Wieke, 36, Njontje, Njochen en Santig. Wij beginnen op een plakje nummer 10. Mooie muziek van The Police, Jawel en Can't Stand Losing You. Nummer 10 in de lijst, Wieke, 36, Njontje, Njochen en Santig. Dit is The Police en Can't Stand Losing You. Goeie joen!

Nummer 9 in de lijst. Wie voor Shirley Bassey. En This Is My Life, La Vita. Dat wie nummer 9 in de lijst. Deze routing. Wie voor dit nummer plak je nummer 4. En ik zie een weekend in de lijst van Njontje Njochen en Zantig. Shirley Bassey. Onder meer natuurlijk bekend van de James Bond film. En ik onder meer van Goldfinger en The Diamonds Are. Ik kies Goethe Hits, maar onder meer de Big Spender. En natuurlijk ik wat je kijkt. En This Is My Life. Momenteel Njochen en Tachter hier. En kom uit het Verenigd Koninkrijk. Zie een dikke hit in Njontje Njochen en Zantig. Maar This Is My Life die we kijk jij en dus. Wij gaan verder op plakje nummer 8. Mooie muziek van The Boys. Jazeker, The Boys. Het is een Amerikaanse progressive rockband uit de jaren 70. De band bestond uit onder meer Bill Kelly, Jerry, Frans Borsena en Carl Busson. Onder meer bekende hits van hun wien The Timothy en Give Up Your Guns. Die wij onder meer vinden in deze lijst van Wieke, Suizen, Trietig, Njontje en Johannes Zandig. Dit is plakje nummer 8. Muziek van The Boys en Give Up Your Guns. Nummer 8 in de lijst van Njontje en Johan en Zantig. Give up your guns.

Radio Spannenburg is altijd en oeral. Op radiospannenburg.nl viest alle dagen de laatste nijsreportages het waar en ook is die favoriete programma's weer omlusteren. Zet hem in die favorieten. Radiospannenburg.nl.

Inmiddels 84 Erod, Cliff Richard en We Don't Talk Anymore. We draaien hem op nummersize. De eerste notering van dit nummer. Wie plak je? Nummer 3 en ik. 11 weken in de lijst van Njontjen, Jochen en Santig. Wij gaan terug naar onze website rtvspannenburg.nl. Bij de agendapagina. Er staan alle leuke dingen wat te doen is in onze regio. Alle Utgen-tips. Mail je Utgen-tips terug naar de redactie. Info aanbestaatje rtvspannenburg.nl. Of stuur het toch middels de WhatsApp 044-60-21-21. We gaan naar het Abe Sjipkop Straat Festival. In Sint-Johannesge en Rotsterhoude steen sneun 4 september volledig in het teken van het Abe Sjipkop Straat Festival. Verspreid uw 15 podia steen optredens binnen te zien van bands, artiesten, orkesten, zanggroepen en theatergezelschappen. Het programma varieert van blues en Friese muziek tot theater, acrobatiek en optredens van basisschoolleerlingen uit beide dwarpen. Hoe meer The Roots in Blues. The Four Roses, Flower Power, het jeugdorkest Excelsior uit Oosterhoule, Grietje Klinsma, Orne de Jong, Julian Sanne M en het theatergezelschap Nochtans. En wil je die winnen van de partij de Dorwet uitsluiten, mag je een feestdoen in de Dorpsvinnen met live muziek van Rouser en DJ Rootsboy. Jazeker. De Elephant Parade in Sleert, geven we dan nog eentje zinnen. Vanaf 4 september verandert Sleert in de regio Gastelum in een bijzondere open luchtgalerie. Maar liefst 33 kleurrijke beschilderde olifanten maken deel uit van de internationale Elephant Parade. 11 beelden binnen te vinden in Sleert, terwijl de overige kunstwerken verspreid zijn terug de regio van Gastelum. Bezoekers kunnen de olifanten ontdekken via een wandel, fiets of auto en zelfs vaarroutes. De Elephant Parade ontstond in 2006 nadat de initiatiefnemer Mark Spitz in Thailand een jonge olifant ontmoette en die daar toch een landspijn zien voorpoot hier verleend. Sindsdien vraagt hij voor het project wereldwijd aandacht voor de bescherming van de bedreigde Aziatische olifant. Een deel van opbrengsten wordt besteed om de natuur- en dierenwelzijnsprojecten. De tentoonstelling is het initiatief van de ondernemingsvereniging van Sleert en de aanjagers van het, letten we maar, in het kader natuurlijk van het 600-jaar stadsrechten van Sleert. De Elephant Parade is vanaf 4 september te zien tot en met 24 oktober en is gratis te bezoeken. GRATIS. Meer is te lezen op onze website rtvspannenburg.nl bij de agendapagina. Download de Vernijde app en zorg bij Nijs uit de Friese Baden in Amerika. De kunstexpositie Alde Haske zorgt voor verbinding in de Meanscape. Meer te lezen is op onze website rtvspannenburg.nl. Waar je verder met dit of jullie lijst uit het Verlienen. Deze week de lijst van Wieke, Soizen, 30, Njontjen, Jochen en Santig. Zevenchef, wij ben daar op plakje nummer 4. Ja, mijn hele dikke hit. Ik hier de hele Junos in deze plaat. ILO, de Electric Light Orchestra. En Don't Bring Me Down. Ja, zeker. Hits, hits, hits, hits. Nummer 4 in de lijst van Wieke, Soizen, 30, Njontjen, Jochen en Santig. De Electric Light Orchestra. En Don't Bring Me Down. Een hele goeie.

Ja, daar hebben we heel veel Amazing Last van. I don't like my names. Mondays, de Boomtown Rats op nummer 4 in de lijst. Van Jontje en Jochen en Santig, deze is notering voor dit nummer. Wie plak je? Nummer 2. En ik 11 weken in de lijst van Jontje en Jochen en Santig. De Boomtown Rats, het is een muziekgroep rond de Ierse zanger Bob Geldof. Oprichting in Jontje en Vieven Santig in Up Dublin, Ierland. De oorspronkelijke namen van de groep wie de Nightlife Ducks. Jazeker, ze stingen in deze lijst van Wieke Soizen, 30 Jontje en Jochen en Santig op nummer 4. I Don't Like Mondays, de Boomtown Rats, maar liefst 11 weken in de top 40. Wij gaan verder op plakje nummer 3, mooi jawel, muziek van Kiss. Kiss, het is weer een voormalige Amerikaanse rockband die Jontje en Treinzantig is opgericht in New York. Toch Paul Stanley en Jan Simmons. Ja, ze kregen natuurlijk heel volle bekendheid. Toch hun gesminkte gezichten en hun rare podiumoutfits. De groep kreeg halverwege de jaren Santig bekend. Maar je onder meer hun live optredens in de bijzondere stijlen. Actief sinds Jontje en Treijen Santig. En ze stien in deze lijst van Wieke Suizen 30 Jontje en Jochen en Santig. Op plakje nummer 3. Dit is Kees. En I Was Made For Loving You op nummer 3 in de lijst. De eerste notering voor dit nummer. Wie plakje nummer 1. En ik zand je een weekend in de top 40 van Wieke Suizen 30 Jontje en Jochen en Santig. Dit is muziek van Kees. En I Was Made For Loving You. Een hele goeie. Dit is hem RTV Spannenburg. Maaie Siepstoorzender Eltse Vretioen. Tussen Suizen en 8 op je radio. Om het weekend extra goed te beginnen. Maar het laatste nieuws uit die regio. Leuke programma onderwerpen. Natuurlijk de goeie muziek. Om het weekend extra goed te beginnen. Dit is nummer 3. Kees. En I Was Made For Loving You. Goeie.

Nummer 1 in de lijst. Julio Iglesias op nummer 1 in de lijst. Daarvoor op nummer 2, Bonnie M. En El Lute. Dit wie hem dan, Siepstoor Sender op deze 4e september van het jaar 2026. Nou, acht uur even wat hoors. Ik wens je nog een goed weekend daar. Na je week ben ik de wet tussen Soizen en Achten op de Freetune. Om het weekend extra goed te beginnen. Dan de lijst van Wieke, Zon en 30. Njordjen 80. Ik wens je nog een goed weekend. Weekend 40. Harde radio op Spannenburg vetten. Het laatste naar je zuid, Dien regio. En natuurlijk de goeie muziek. Tele weekend stinnen we live programma's op het programma. Dus ik zou zeggen, Blue Lustrin. Goed weekend en graag rond na je week tussen Soizen en Achten. We beginnen uit mijn dikke metalplaats. Dit is Accept en Fast as a Shark. Goed weekend en tot een andere keer. Dag hoor.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 8 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De coalitiepartijen koersen af op een conflict over de belasting op vermogen in box 3. De VVD wil snel de vermogenswinstbelasting invoeren. Maar D66 en CDA zijn tegen, vertelt verslaggever Ewout Kiewiet.
2: Want dat betekent concreet dat het kabinet de komende jaren miljarden euro's kwijt is aan vermogende mensen. En als dat besluit wordt genomen, dan kunnen ze fluiten naar steun van oppositiepartij Pro.
1: Verder vindt de D66 en het CDA het plan niet te verdedigen als het tegelijk ook wordt bezuinigd op sociale zekerheid. De 32 verdachten van het geweld in Overasselt blijven nog eens 14 dagen vastzitten, heeft de rechtercommissaris bepaald. Ze mogen alleen contact hebben met hun advocaat. De groep wordt onder meer verdacht van moord of doodslag op de man die in Overasselt het huis beveiligde, van Jan G. Die wordt in verband gebracht met drugscriminaliteit. Bij een loods in Portugal bij Rotterdam heeft de politie bijna 5000 flessen lachgas gevonden. Ze lagen opgeslagen op tientallen pallets in een aantal zeecontainers. Agenten kwamen de flessen op het spoor na een drugsdeal in Ridderkerk. Daarbij werden twee mensen aangehouden, een man van 20 en een vrouw van 46. Bij een bedrijfsongeval in Zwaag in Noord-Holland is iemand overleden. Iemand anders raakte zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde bij een groothandel voor chemische producten. Volgens de veiligheidsregio ging er mogelijk iets mis met een chemische stof.
3: Wat er exact is gebeurd is op dit moment nog niet bekend. Daar zal de arbeidsinspectie nader onderzoek naar gaan doen. Helaas is daarbij wel een van de slachtoffers overleden. En een slachtoffer naar het ziekenhuis gegaan. Dus ja, goed, een tragische dag. En zeker voor de nabestaanden.
1: Het is nog onduidelijk welke stof precies is vrijgekomen, maar er was geen gevaar voor de omgeving in Zwaag. Het weer. In het zuiden nog wat regen, maar in de loop van de avond wordt het overal droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. En verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ladies and gentlemen, welcome to the main event. Let's get ready to rumble!
1: Dit is het eerste horen van Even Wat Oors Dance. Maar Niels Kwakman.

Ben from a summer seat, was a city got a drink, was a

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Jochen Oeren.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Alle 32 verdachten van het geweld in Overasselt blijven zeker 2 weken langer vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris bepaald. De groep wordt onder meer verdacht van moord dan wel doodslag op een 51-jarige beveiliger uit Wiegen. Het politieonderzoek is nog in volle gang, zegt verslaggever Joris van Poppel.
2: De politie maakt bekend dat er gisteren in heel Nederland nog 9 huiszoekingen zijn geweest. En vanmiddag is hier in Overasselt nog een wapen gevonden. En heeft de politie samen met de ME nog een nieuwe zoekactie gedaan.
1: Vanavond was er in Overasselt een bijeenkomst. De burgemeester wilde na afloop niet ingaan op vragen over de kritiek die bewoners hadden op de communicatie door de gemeente. Bij een Russische drone-aanval op Kiev is het hoofdkwartier van de veiligheidsdienst SBU geraakt. Er vielen zeker 12 gewonden. Volgens president Zelensky was het een gerichte aanval. En hij zegt dat hij opdracht heeft gegeven voor een passende reactie. De coalitiepartijen koersen af op een conflict over de belasting op vermogen in box 3. De VVD wil snel de vermogenswinstbelasting invoeren, maar CDA en D66 zijn daartegen, omdat de overheid dan miljarden misloopt. En ook is het plan gunstig voor mensen met veel geld. D66 en CDA vinden dat niet te verdedigen als er ook wordt bezuinigd op sociale zekerheid. De coalitie heeft nu dus voor stilstand gekozen op box 3, vertelt politiek verslaggever Marleen de Rooij.
3: Maar lang kan dat niet duren. Want ze weten dat ze het uiteindelijk eens moeten worden over dit onderwerp. Dagelijks is er dan ook nog overleg over. Maar een begin van een oplossing, die is er nog niet.
1: De VN heeft een resolutie aangenomen waarin de wereld wordt opgeroepen om een andere kaart te gebruiken. Daarop is de grootte van Afrika beter weergegeven. Nu zijn nog vaak kaarten met de Mercator-projectie te zien, waarop Afrika in verhouding te klein wordt weergegeven. Het weer: in de loop van de avond wordt het overal droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. En verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: One more time, Michelin. Let me see your hands.
1: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit Binnen- en Boeteland. Het is Sieroeren.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. President Zelensky krijgt zondag de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner op bezoek. Het is voor het eerst dat ze naar Kiev gaan. Voor hun bezoek aan de Oekraïnse hoofdstad reizen ze naar Moskou. President Trump heeft er vertrouwen in, want hij heeft vaker oorlogen opgelost, zegt hij.
3: I have an idea for peace. Look, I said late wars. Most of them were supposed to be, in my opinion, more difficult than Russia-Ukraine. It's a personality problem in Russia-Ukraine. You have President Zelensky and President Putin, they truly hate each other.
2: Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd om te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De man die vanochtend zwaar gewond raakte bij een bedrijfsongeval in Zwaar bij Horen is overleden. Het is een man van 40 uit Zwaar. Eerder overleed al een andere medewerker. Het ongeluk was bij een coatingbedrijf. Volgens de veiligheidsregio ging er vermoedelijk iets mis met een chemische stof. De politie heeft in Overasselt aan het eind van de middag opnieuw gezocht naar wapens. Aanleiding was de vondst van een wapen eerder op de dag. Of er iets is gevonden is niet bekend. Vandaag werd ook duidelijk dat de 32 verdachten van het geweld in Overasselt nog zeker 2 weken in de cel blijven. Denemarken wil volgend jaar een begin maken met het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers naar landen buiten de EU. Dat zei de Deense asielminister na overleg met asielministers van 5 EU-landen, waaronder ook Nederland. Correspondent Ardy Stemmerding legt uit waarom EU-landen willen dat er van die centra komen.
4: Omdat ze zien dat het nu steeds niet lukt om uitgeprocedeerde asielzoekers uit te zetten naar het land van herkomst. Bijvoorbeeld omdat die landen de mensen niet terug willen nemen. Maar ja, met als gevolg natuurlijk dat hier de opvang voller komt te zitten.
2: Mogelijke landen waar die centra moeten komen zijn Rwanda, Oeganda en Kenia. Het weer. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ja, welkom terug bij het derde uur van Even Wat Oors, waarin we zijn begonnen met Tribal Kush, album van de maand, Give Them What They Want. Repeated hebben we gedraaid. En Jana, dit is lekker zomerse muziek.
1: Zo komen we weer lekker even in de nazomersfeer, Henk.
0: Ja, nou, dit is Basshall. Het is echt een Caribische muziek. En dit zullen we de hele maand zullen we dit blijven draaien in het begin van het derde uur. En met de jongens gaan we binnenkort ook even praten. Want ja, als je album van de maand bent, dan krijg je meer dan alleen maar vier openingen van het derde uur. Ook een praatje hoort daarbij. En dat gaan wij dit uur ook doen.
1: Gaan we ze eens leren kennen.
0: Ja, wij gaan even lekker praten over film natuurlijk. Naar welke films hebben we deze keer op het programma staan?
1: Voor vandaag hebben we Spa Weekend en The Dog Stars.
0: Oké, okay. Nou, ik heb er al wat van gelezen, dus daar gaan we het zo meteen over hebben. En wat ook wel leuk is om te vertellen is dat we vandaag, jullie hebben de aankondiging gezien, gaan praten met Michel Bonset. Hij is van Kijk Nederlands met me. Dat is een we gaan met hem praten. Dat kunnen we zo meteen wel even doen, Jan.
1: Niet te veel verklappen. Blijf luisteren.
0: Ja, en het gaat over Nederlandse films. En als we dan toch de opper-Nederlandse film moeten aanwijzen, dan is dat Soldaat van Oranje. En daar zit ook een lekkere tune zit erbij. Nou ja, ik zal het straks allemaal nog wel eens een keertje vertellen. Als we met de filmkenner, promotor en meer, Michel Bonset, gaan spreken. Dus Rogier van Otterlo, doe maar eventjes.

0: Nou, we hebben even geluisterd naar misschien wel de bekendste tune van een Nederlandse film. Soldaat von Oranje, gecomponeerd door Rogier van Otterlo. En dat past natuurlijk prachtig in dit uurtje over film. En ja, als we dan toch moeten praten over, mogen praten over Nederlandse films. Ja, wie beter kunnen we dan opbellen om mee te praten? Michel Bonset, goedenavond.
1: Hey, goedenavond. Ja. Michel Bonset. Nou ja, je hebt me te pakken.
0: Ja, ja, nou, ik volg je al een tijdje op de socials, TikTok, Instagram, Facebook. Ja, jij bent echt een enthousiasteling over Nederlandse films. Van alle tijden eigenlijk, hè?
1: Ja, dat klopt wel een beetje. Ik vind het altijd een beetje lastig als mensen zeggen, ja, dit was best goed voor een Nederlandse film. Mm-hmm. Nee, het is niet goed voor een Nederlandse film. Het is gewoon een goede film. Ja. Dat mogen we best omarmen. We mogen best een klein beetje meer liefde, respect en trots hebben voor wat we ja, soms wel met 200 mensen anderhalf tot twee jaar maken. Ja, dat moeten we koesteren.
0: Ja, nou ja, het is, er zijn de afgelopen 50, 60 jaar zijn er verschrikkelijk veel films zijn er uitgebracht. Jij hebt een wekelijks post jij meerdere verhalen waarin jij de films onder de loep neemt. Je bent ook betrokken bij films, want ik begreep dat je scenariste bent. Je bent schrijver van films en series. Komt vanuit jouw beroep dan ook die passie voor de Nederlandse film?
1: Ik denk dat de passie voor film in het algemeen al begon sinds dat ik voor de televisie kan zitten. Ja. Dus dat is al heel erg oud. Ik ben inderdaad scenarist. Ik heb een aantal van de Bombini Holland films geschreven. Mm-hmm. Ik ben ooit begonnen bij het Huis Anubis, kleine 20 jaar geleden. Mm-hmm. Het is vooral zo, kijk, ik heb liefde voor film en ik heb een voorliefde voor Nederlandse film. En er is ook geen moment dat ik met mensen in gesprek ga en dat ik zeg van, oh, heb je die film gezien? En dan zeg ik, nee, daar heb ik nog nooit van gehoord. Dan moet je echt eens een keer kijken. En dan kijken ze en dan vinden ze het geweldig. Ja. Dus ik denk dat heel veel mensen niet weten dat bepaalde films er zijn en waar ze dat kunnen vinden. En dat is eigenlijk de reden dat ik met het Instagram kanaal Kijk Nederlands met me begonnen ben om 4 keer in de week, 3 keer door de week en een zwart-wit film op zondag, mm-hmm, om in een korte tijdsverstek, 3 minuutjes, een willekeurige Nederlandse film toe te lichten en te vertellen waarom het interessant is en waarom het eigenlijk door iedereen gezien zou moeten worden.
0: Maar kijk, sommige films, toen ze uitgebracht zijn, daar zat aan een bepaald verhaal bij, een bepaalde, je zat ook in een bepaald tijdsmoment, hè? Een film uit 1985, ja, dan kijk je nu anders naar dan in 1985. Is dat dan ook dat je die films een beetje aan het duiden bent van in wat voor tijd het uitgebracht is en wie erbij betrokken zijn geweest qua acteurs en crew?
1: Ja, zeker. Dat probeer ik altijd te doen. Kijk, door de spiegel van 2026, 2027 is het gewoon soms best lastig kijken naar oudere films. Mm-hmm. He, er zijn natuurlijk allemaal veranderingen in de mores, in hoe we bepaalde dingen zien. Dus een ander zou misschien zeggen van ja, dat is dan niet meer interessant nu, want het past niet meer bij deze tijd. Maar ik denk, het is juist interessant nu om te zien welke stappen we gemaakt hebben. In progressie. Ik ben niet voor het uitwissen van het verleden. Ik ben neem het verleden en we bouwen erop verder. En dat zie je dus ook bij Nederlandse films heel erg.
0: Nou, het is ook zo van de boodschap van elke film. Want in elke film zit eigenlijk wel een soort van boodschap. Ja, die zijn eigenlijk tijdloos. Terugkijken naar het verleden. Vroeger was alles beter. Dat dachten wij vroeger. Toen we tieners waren, dachten we dat ook. En mensen van nu die denken dat ook, maar ja, je moet dingen ook goed kunnen duiden hoe het toen was. En ja, leren we van onze fouten of genieten we van onze successen? Het is mooi om ook even terug te kijken naar acteurs, actrices, mensen die betrokken waren bij de film van 20 jaar terug of hoe ze er toen bij liepen. Ja, dat is ook altijd super interessant om daar op die manier naar te kijken.
1: Ja, nostalgie is natuurlijk een beetje een gevaarlijk iets. Precies omdat je zegt van ja, je vergelijkt het met een tijd waarin je denkt dat alles beter was, maar dat eigenlijk niet zo was. Plus, jij en ik hebben films gezien die we huurden in de videotheek.
0: Ja.
1: Of we hebben films gezien waar we net te jong voor waren in de bioscoop. Waardoor dat vormende films waren. Wij hebben dat voor het eerst allemaal daar gezien. En zo kan een film als Honneponnetje, die wij misschien toen heel erg leuk vonden en spannend en een beetje sexy, als je daar nu naar terugkijkt, dan denk je, nou, hoe heeft dit gemaakt kunnen worden? Want dit is echt een werkelijk belachelijke film. Maar ja, je kunt niks afdoen aan wat die mensen op dat moment in de jaren 80 voelden toen ze deze film bekeken.
0: Ja, sommige dingen waren in de jaren 70, 80 en 90 heel gewoon, heel normaal. Daar kom je nou niet meer weg. Dat heb je niet alleen in Nederland zo, maar dat heb je ook in internationale films. Soms dan achterhaalt de tijd de film. Dat heb je altijd, maar dat is dan wel mooi om daarna te kijken en te voelen van wat vind ik daarvan. Dat zijn ook mooie dingen die jij duidt in jouw verhalen, maar je hebt er ook een podcast kanaal heb je erbij, toch?
1: Ja, we hebben een aantal podcast afleveringen gemaakt onder de noemer Dutch Street. Mm-hmm. En daar hadden we films uit de jaren 70 tot en met 90. En daar bespraken we een Nederlandse film uit die periode. En we interviewden dan iemand die erbij betrokken was. Dus we hebben Rudolf van den Berg gesproken voor zijn eerste film Bastille. Maar we hebben bijvoorbeeld ook Nader van Nie gesproken voor eerder genoemde Honneponnetje. Mm-hmm. En die andere geweldige film die ze gemaakt heeft, Intensive Care. en wat je merkt, en dat merk je aan de makerkant, maar ook aan de kijkerkant, er is een hele grote welwillendheid om te praten en te kijken naar Nederlandse film. Alleen wordt het ons op dit moment een beetje moeilijk gemaakt, omdat heel veel van de films niet langer beschikbaar zijn.
0: Mm-hmm.
1: Als je een streamer neemt, zoals Netflix of Videoland, die wil vanaf 2005 nog wel eens wat titels hebben. Het AI Filmmuseum heeft op de site hele vroege Nederlandse films. Maar er zit een heel groot stuk, jaren 70, 80, 90, 2000, waar je eigenlijk lastig aan kan komen. En dat vind ik heel jammer, want die films die dreigen gewoon te verdwijnen. En dat zou ik heel jammer vinden. Dat is toch eigenlijk een soort cultuurvernietiging bijna.
0: En daar heb jij, of ben je mee bezig om een stichting op te richten? Kijk Nederlands met me. Is dat dan om meer bewustwording te creëren voor de Nederlandse films van nu, maar zeker ook vanuit het verleden?
1: Ja, het is wat ik graag zou willen, en dat is de stichting in het kort is, ik zou graag meer liefde, meer respect en meer trots bij mensen creëren voor de Nederlandse film. Als het Nederlandse handbalteam in Uruguay derde wordt op een toernooi, dan vinden we dat geweldig. Maar als er een Nederlandse film in de bioscoop komt, is vaak de teneur, mooi, het zal weer zo'n Nederlandse film zijn.
0: Ja.
1: Daar wil ik vanaf. Er wordt heel veel moois gemaakt op dit moment ook. Het is niet alleen maar dat we terugkijken en dat we denken van wat was het allemaal mooi. Er worden op dit moment heel veel mooie films gemaakt. Alleen als kijker weet je bijna niet dat het er is en waarom het interessant voor jou is. En dat is een van de dingen waar Kijk Nederlands met me ook wel op in wil springen.
0: Nou zitten wij in het derde uur van Even Wat Oors, zitten we altijd over films te praten. Over films van nu. Internationale films. Huisfilms, Nederlandse films, Friese films. Zou het dan bijvoorbeeld ook voor jou leuk zijn om eens een verhaaltje te vertellen over Friese films uit het verleden?
1: Oh, dat lijkt me een hartstikke leuk idee. Ik moet je eerlijk zeggen, ik ben een randstedeling. Hè? Dus ja. Het is wel een beetje, ik kijk dan als randstedeling naar Friese films.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat moeten mensen wel pikken. Ja. Maar het lijkt me hartstikke leuk om eens uit te zoeken überhaupt welke films er allemaal gemaakt zijn op Fries grondgebied en mogelijk in de Friese taal.
0: Ja.
1: En te kijken hoe die films zijn. Weet je, er zijn er, denk ik. Ik kan me eentje, De Dream, kan ik me toevallig nu even de top of my mind bedenken. Ik ben heel benieuwd hoe die film gaat zijn als je hem door de tand destijds. Of als je hem door de loop van 2026 gaat kijken.
0: Ja,
1: nou, lijkt me een heel goed idee. Lijkt me leuk.
0: Nou, ik moet eerlijk zeggen. Er zijn nog heel veel Friese films. Of films die zich in Friesland afspelen. Die kunnen we dan aandragen. De Voeken bijvoorbeeld, Chameleon, de Gouden Sweeper, Sneekweek, ik kom zelf oorspronkelijk uit Sneek, Penny Shadow, mijn vrouw was een paardenmeisje van vroeger, maar ook De Hel van 63 en Stier, dat zijn natuurlijk bekende films in Friesland, maar zeker ook daarbuiten. Ik denk dat daar qua duiding en qua achtergrondinformatie genoeg nog te halen is op een of andere manier. Dus dat zou echt fantastisch zijn als we dat misschien op korte termijn al in de derde uur kunnen uitzenden.
1: Ja, laten we dit opzetten, want ik loop er helemaal warm voor. Heel veel van de titels die je noemt heb ik namelijk nog nooit gezien. Ik heb heel veel gezien, maar niet alles. Dus het lijkt me een avontuur om al die titels te gaan bekijken.
0: Nou, Michel Bosset, dan gaan we dat mooi in werking zetten. We gaan dat ook eventjes wat aankondigingen op de social media hier in het noorden. En laten we hopen dat we daar wat respons van krijgen. Ook voor jouw stichting Kijk Nederlands met me. We maken er even een mooi pakketje van. En dan gaan wij de komende weken, misschien maanden, gaan we naar jou luisteren. En naar jouw inzichten met betrekking tot Nederlandse films en dan Friese in het bijzonder.
1: Nou, Henk, dit klinkt mij als een avontuur. Ik ga dat graag aan met jullie.
0: Nou, we gaan even afsluiten met een liedje uit de voeken. Kan wel eventjes van de kast. Michel, dankjewel. En we spreken elkaar snel.
1: Jij ook bedankt. Tot snel.

0: zijn met Waar ik ben en de toezegging van Michel Bonset dat we later meer van hem gaan horen. Dit is wel mooi dat we deze man hebben kunnen koppelen aan ons filmuurtje. Hè?
1: Dit is toch fantastisch. Ja. Films zoals het hoort.
0: Ja, en wat hij gaat brengen, zeg maar, ik ben heel erg nieuwsgierig. Ik heb al wat in de wandelgangen gehoord, dus dat ziet er allemaal goed uit. En de vervolgartiesten die wij gaan draaien, dat ziet er ook goed uit. En dat hoort ook altijd goed, hè?
1: Nou, dan gaan we toch maar voor Nieuwland.
0: Ja.
1: Gaan we voor Nieuwland, Henk?
0: Ja, en
1: I'm Paul, not the one?
0: Ja, die gaan we zo meteen draaien. En ook Paul Fans & Friends komen weer langs. Course of the River, deel 2. Dat zijn artiesten die ook weer een soort van baken zijn in dit derde uur. Prachtige muziek, Nieuwlands. Die staat ook al in de hitparades. En dat is dan de Indie XL top 40. En ja, daar staat hij nummer 2 nummers in. En dat is wel bijzonder. Hij heeft al behoorlijk wat noteringen gehad de afgelopen jaren. Maar dat hij er nummer 2 in staat, Janne, dat is wel heel bijzonder.
1: Dat is toch fantastisch, of niet?
0: Ja, nou, we herkennen dat wel een beetje. Want wij vinden hier in de derde uur zijn muziek ook prachtig. En hoort er ook lekker thuis. Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor Paul Fans & Friends.
1: We kunnen niet meer zonder. Ze zijn een beetje vaste gasten, hè?
0: Ja. Nou, we hebben eerder al eens met Alex Nieuwland gebeld en gesproken. En straks in oktober, dan komt hij ook nog een keertje live in de studio doen. Dus laten we maar zijn laatste hit draaien. I'm not the one.

Maandagavond 5 oktober komt No Saint in verschillende samenstellingen voor een ode aan de blues naar Unitas in Sint-Nicolasga om voor de bezoekers op deze avond gevoelige liedjes ten gehoor te brengen. Kaarten zijn in de voorverkoop te bestellen via info@evenwatoors-evenementen.nl. Rock me, baby. Rock me all night long.

0: Nou, dat was Bang Bang Into the Room van Pink Shop. Ja, dit is een bekende deun die opnieuw gebruikt is in de film die we nu gaan bespreken.
1: Nou, in de Spa Weekend.
0: Ja.
1: En ja, laten we wel wezen, Bang Bang Into the Room. Ze gaan Bang Bang een feestje in.
0: Ja.
1: Want hun hele leven loopt eigenlijk niet op rolletjes. Gewoon echt niet. En het valt eigenlijk allemaal zwaar tegen. De man van je dromen, de liefde van je leven, die zegt ik ruil je in. En niet eens voor een jonger model, maar voor een ouder model. Mm-hmm. En zakelijk loopt het niet lekker. Dus wat doe je dan? Je gaat met jouw girls lekker op een girlstrip. En je gaat los. Feesten.
0: Verplicht ontspannen.
1: Verplicht ontspannen. Nou ja. Gaat dat niet helemaal zoals het moet, Henk.
0: Nee, want het clubje, hoe groot is dat clubje?
1: Dat is een clubje van een paar dames, Henk. En dan denk je, nou dat moet toch goed komen.
0: Ja.
1: En leuke mannen, maar dat brengt eigenlijk alleen maar meer stress.
0: Ja.
1: En daardoor ook hilarische situaties.
0: Want is dit weer heen en weer geren en gevlieg en misverstanden? En,
1: uiteraard. En weet je wat, je kunt wel zien dat het ook van de makers is van bijvoorbeeld de film The Hangovers en Bad Moms.
0: Mm-hmm.
1: Heerlijk, al de controversies van het moeder zijn die dan benadrukt worden. Hè, van het slechte partner zijn en zo. Dat wordt allemaal even extra onder de loep opgenomen. Daar wordt flink de spot mee gedreven. Daarnaast is het uitzicht prachtig. Want ik bedoel, er zijn genoeg leuke mannen en vrouwen opgetrommeld om ter decoratie te dienen ook in deze film.
0: Ja, alles heeft zijn rol natuurlijk. Hè?
1: Weet je, dit is een heerlijke film voor een vrouwenavond. Een ladies night. Gezellig een cocktailtje doen met vrienden, vriendinnen en gaan.
0: En voor mannen van middelbare leeftijd is het ook interessant om te zien van hoe dat dan gaat. Want dit soort dingen
1: Misschien dat ze er heel erg goed om denken dat hun vrouw niet alleen op zo'n tripje gaat, Henk.
0: Ja, het was in eerste instantie een soort van relax moment, zeg maar, met drie vriendinnen. Maar dan zitten ze dus in de spa en dan komt de wilde bras, de grote schreeuwer, die komt eraan. En die gooit de hele boel op stelte.
1: Nou ja, aan de ene kant voegt ze echt iets toe wat de rest niet durft te doen. Dus ze haalt ze uit hun schulp.
0: Ja.
1: Waardoor ze eigenlijk ook wel weer geconfronteerd worden met zichzelf. Oh, ben ik dan zo veranderd? Waarom ben ik zo gestrest dan? Ben ik echt zo gestrest?
0: Mm-hmm.
1: En ze worden uitgedaagd en worden daar zo wel een beetje onderuit gehaald door haar als weer opgebouwd door haar. Dus weet je, niet al het negatief is echt zo negatief als het lijkt. En nou, soms heb je dat gewoon nodig.
0: Een dikke comedy en ik had er even naar gekeken, maar eigenlijk de enige bekende naam die ik tegenkwam, dat was Anna Faris.
1: Klopt.
0: En nou is dat ook een dame die de afgelopen

0: zich gewoon heerlijk wegkijken.
1: Ja. Niks aan de hand, gewoon lekker zitten.
0: Lang leven de lol en gewoon heerlijk relaxen.
1: Drankje erbij.
0: Vooral een lekker drankje erbij. En als je dan toch naar Charlie's Bios en Bar gaat, doe er dan ook een lekker hapje bij.
1: Ja, dat kan allemaal.
0: Dat kan allemaal.
1: Ja, wij gaan vanavond we zijn hier nou aan het opnemen. En wij gaan straks naar een film. The Dog Stars. En ik ben heel nieuwsgierig hoe dat eruit gaat zien. Want op het moment dat we dit uitzenden, dan hebben we dat al gezien. Maar ja, we moeten het nou eventjes hebben over de film.
0: The Dog Stars.
1: The Dog Stars.
0: Ja.
1: Waar we zo, maar ik heb me ook helemaal niet ingelezen. Ik weet alleen maar dat Josh Brolin meedoet.
0: Ja, ik vind het wel een beetje gemeen dat ik me dan wel moet inlezen. Ja. En dat jij denkt van ik laat me verrassen. Ik ga een klein beetje een voorbode voor je geven, Henk. Ja. Dit is namelijk een post-apocalyptische film.
1: Ja.
0: Als in, er is een megavirus geweest wat het grootste deel van de wereld uitgeroeid heeft.
1: Ja.
0: En dan heb je een jonge man die het overleefd heeft. Die eigenlijk gewoon zichzelf heeft afgezonderd. En op een vliegveld in een hangar leeft. En denkt dat hij daar veilig is tegen alle, nou ja, tussen haakjes overlevenden.
1: Ja.
0: Ja, en dan toch weer met zichzelf en met anderen geconfronteerd gaat worden. En niet alles loopt goed. En rampen halen niet altijd het beste in mensen naar boven.
1: En dit is dus ook wat ik persoonlijk altijd mooi vind in dit soort film. De post-apocalyptische dingen. The Walking Dead, The Postman, Waterworld, World War Z. Wat gaan we doen als alles naar de bliksem gaat?
0: Ja.
1: Ja, dat vind ik altijd wel interessant om te kijken van hoe mensen verschillend kunnen reageren hierop. De prutsers worden de baas en de baasjes, dat zijn huilende meisjes op een gegeven moment.
0: Ja.
1: Wat dat betreft is het altijd even afwachten van hoe de visie van de...
0: Wat
1: van
0: zijn de keuzes van mensen?
1: Ja.
0: Weet je wat wel altijd opvalt in al deze verhalen die je nou noemt, Henk?
1: Nou.
0: Dat er maar één weg is waar de loyaliteit vandaan komt.
1: Ja.
0: En dat is van de partner in crime, de hond die naast hun staat.
1: Ja.
0: Die blijft altijd de populaire karakter. Altijd de meest trouwe. Laat niemand zitten.
1: Mm-hmm.
0: En dat zien we in deze film denk ik ook terug.
1: Nou, wij gaan het vanavond meemaken hier bij Charlie's Beers & Bar. Waar we weer mooi onthaald werden bij de balie. We hebben weer even een leuk gesprek gehad met de mensen hier achter de bar en achter de kaartjesverkoop. Dat is ook altijd wel mooi bij dit soort kleinere plaatselijke bioscopen. Het een beetje eigenen.
0: De menselijke factor. Het is geen megafabriek. Dit zijn gewoon personeelsleden die ook gewoon weten van hey, jullie zijn er weer.
1: Ja.
0: Hey, jullie zijn hier van de week ook geweest of vorige maand ook geweest.
1: En ze zijn
0: dus
1: ook liefhebbers.
0: Je voelt je ook welkom. De mensen zelf zijn ook filmfan.
1: Mm-hmm.
0: Dus je merkt dat ze super gemotiveerd zijn om ook een bioscoop open te houden. En ja, wij moeten met z'n allen gewoon naar de bioscoop, Henk.
1: Ja, nou, en we gaan dat zo meteen doen. Laten we eerst nog eventjes een stukje muziek uit de Darkstars doen. Nine Inch Nail hebben ze gebruikt. En dan het nummer The Day the World Went Away.

0: Nou, en met Enya, May It Be uit de eerste Lord of the Ring film zijn we bijna aan het einde gekomen van dit derde uur. Volgende week dan gaan we vrolijk verder. Heb je dan alweer twee films op je lijstje staan?
1: Ik heb er twee, Henk.
0: Oké. Okay.
1: En voor het grote publiek allebei denk ik iets minder bekend. Mm-hmm. Copland en Fall, deel 2, ja.
0: En Copland, is dat dan de drummer van The Police?
1: Verrassing, Henk.
0: Nou, dan weten we jullie vast ook wel wat voor band we volgende week in het derde uur gaan draaien. Aan het einde van van dit uur doen we sowieso nog eventjes een stukje Transformers. Want Peter Cullen is overleden en dat is de stem van Optimus Prime.
1: Ja.
0: En dat is een kenmerkend verhaal. Jammer allemaal, maar op een gegeven moment iedereen die heeft... Het is een tijd van komen en een tijd van gaan. Arrival to Earth... gaan we zo meteen doen. En ook Dear Hollywood van Ammonia Caramel. Die komt nog even langs. Die komt ook al vaak voorbij. En we moeten natuurlijk ook nog even melden dat volgende week Filmen Jouren even op appel komt, zou ik bijna zeggen. Maar die komen op bezoek. Daar gaan we nog even leuk even mee babbelen. En tot volgende week.
1: Tot volgende week.
0: En wij gaan straks na het nieuws nog eventjes door. Dear

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marn. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Alvoeren.
1: Marnix Jampersen met het NOS Journaal. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten 32 mensen vast. Zij blijven nog 2 weken in de cel. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad gaan. In Moskou zijn ze al wel vaker geweest. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De man die vanochtend zwaar gewond raakte bij een bedrijfsongeval in Zwaag bij Hoorn is aan zijn verwondingen overleden. Het is een man van 40 uit Zwaag. Eerder overleed al een andere medewerker. Het ongeluk was bij een coatingbedrijf. Volgens de veiligheidsregio ging er vermoedelijk iets mis met een chemische stof. Om welke stof het gaat is niet bekendgemaakt. Voor de omgeving van het bedrijf in Zwaag was er geen gevaar. De VN heeft een resolutie aangenomen waarin landen worden opgeroepen om een andere wereldkaart te gebruiken. Daarop is de grootte van Afrika beter weergegeven. Nu zijn nog vaak kaarten met een Mercator-projectie te zien, waarop Afrika in verhouding veel te klein is. In de Eredivisie is vanavond 1 wedstrijd gespeeld. Sparta speelde thuis in Rotterdam tegen PEC Zwolle. Het duel eindigde in 2-2. Het weer. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ja, welkom terug bij het vierde en laatste uur van Even Wat Hoors op de vrijdagavond. En nou, we hebben het de vorige maanden hebben we het al even aangegeven. Chit van Popta die gaat eigenlijk vanaf het startpunt gaat die meedoen. En kan hij nu ook al hallo zeggen.
1: Goedenavond mensen, hallo.
0: Ja, ja want ja, ik moet eerlijk zeggen, nou hebben we deze maand hebben we wel echt muziek uitgezocht wat in jouw straatje ligt. En niet alleen je eigen keuze hebben we gedaan of gaan we doen.
1: Nee.
0: Maar we hebben er een soort van greatest hits-achtig iets van gemaakt.
1: Ja, ja,
0: en de komende vier afleveringen.
1: Ja, er komen grote hits aan inderdaad. Dus, ja.
0: Nou ja, en grote bands die staan op de playlist. Onder andere dus Megadeth, waar we zo pas mee zijn begonnen. Holy Wars, The Punish. The Punish.
1: Classic, hè?
0: Ja, jij hebt de playlist gemaakt, of jij maakt de playlist van het laatste halve uur.
1: Ja.
0: Maar kun je de nummers die we het eerste halve uur gaan draaien in deze maand, dat zijn dan ook wel acts die je kan bekoren, die je kent?
1: Ja, zeker. Ja, dat zijn allemaal bekende bands.
0: Ja,
1: ja, ja, ja die hebben ook wel festivals gezien en... Dus dat zijn wel bekende bands die eraan komen.
0: Ja.
1: Zeker.
0: Nou, ik denk dat we de mensen een beetje nieuwsgierig hebben gemaakt. We gaan onder andere luisteren naar Danzig.
1: Ja.
0: Mother gaan we doen.
1: Ja, een klassiek nummer van Danzig. Goed nummer ook.
0: Dus, ja.
1: Ja.
0: Nou is het zo van, nou ben ik zelf niet per definitie een metalhead. Maar ik vind eigenlijk wel dat het hoort ook een beetje bij je opvoeding van iedereen moet natuurlijk wel een beetje de classics en de bekende bands kennen. Ook al heb je er helemaal niks mee. Je moet wel gewoon weten wie Danzig is.
1: Nou zeker, bijvoorbeeld. Ja.
0: Ja. En datzelfde geldt natuurlijk ook voor Slayer.
1: Wie Slayer niet kent, die heeft onder een steen geleefd denk ik.
0: Precies. En ja. Kijk, vandaag de dag gaan de dingen sowieso makkelijker met streamingsdiensten of dingen zijn gewoon YouTube zijn toegankelijker.
1: Absoluut.
0: Je kan ook al bestaan bands niet meer of zijn artiesten zijn dood zeg maar. Je kan natuurlijk heel veel materiaal optredens of nummers of clips kun je op YouTube en andere dingen kun je zien.
1: Ja.
0: Dus het blijft altijd wel leven.
1: En je hebt natuurlijk ook zo'n website Metal Archives. Daar kun je gewoon ook de bands opzoeken. En dan kun je ook in de geschiedenis van de bands kijken. Van wie erin heeft gezeten. Welke albums ze hebben gemaakt. En je hebt natuurlijk ook, wat ik ook wel leuk vind af en toe. Om gewoon interviews van bands te kijken op YouTube.
0: Ja. Nou, interviews, dat kunnen we, dat gaan we trouwens ook proberen om in het vierde uur te doen. Onder andere volgende week dan praten we met Sien Sterkenburg. Hij is assistent programmeur van Poort.
1: Poort.
0: In Sneek. Keihut Festival is binnenkort. We gaan dit uur ook even twee artiesten die deel gaan nemen, die in de line-up staan, gaan we draaien.
1: Ja, zeker.
0: Komen we Thomas zometeen wel op. Laten we eerst alvast even wat lekkere nummers gaan doen. Mother van Danzig dus. Maar nu eerst Raining Blood van Slayer.

0: Ja, en Pantera is ook zo'n classic rockband.
1: Goeie band is dat, hè?
0: Ja. We hadden het net over dat je dingen kunt terugkijken. Het mooie van het medium waar wij hier zitten op een radio is dat je er leuk over kunt praten. Oude nummers back in the day, nou ja, dan ben je ook al 30 plus en ik ben nog een paar jaar ouder. Ja. Kijk, sommige dingen die hebben wij bewust meegemaakt. Ik heb het daar met mijn collega's die onder de 20 zijn, heb ik het er ook wel eens over als ze spullen uit de 80's en 90's draaien. Ja. Dat heb ik bewust meegemaakt.
1: Ja, dus, ja. Ja,
0: dan kun je ook nog wel eens wat inside information of spul wat je eigenlijk nu eigenlijk niet meer terug kunt vinden.
1: Nee.
0: Dat weet je gewoon omdat je toen voor de radio
1: lag
0: te luisteren of de muziekkrantjes las.
1: Zeker, ja.
0: Je was erbij, bij wijze van spreken.
1: Ja.
0: Ja, dat is dan ook wel leuk, vind ik zelf, dat mensen die dat gevoel dan niet hebben, die beleving niet hebben, dat ze dan puur op muziek, bands zoals Pantera, Cowboys From Hell hebben we zo pas gedraaid, nog steeds super kunnen waarderen.
1: Ja, nou, dat is toch hartstikke mooi. En zo'n liedje van Cowboys From Hell is ook wel 30 jaar oud, denk ik. Dus omdat mensen dat nog steeds waarderen.
0: Ja.
1: En de jeugd, je ziet ook veel festivals, vond ik wel mooi om te zien dat er weer tieners en kinderen bij komen die ook gewoon Pantera shirtjes of Slayer shirtjes aan hebben. Denk van, ja, dat is leuk.
0: Nou, zeg dat soms ook niet alles, want je ziet in de stad soms ook wel mensen rondlopen met een bandshirt. Waarvan je denkt, volgens mij heb je nog nooit
1: van H&M gekocht.
0: Volgens mij heb je die band nog nooit beluisterd.
1: Nee, klopt. Dat dus, ja. Ja, dat verbaasde mij een keer. Ik was een keer op een dancefestival, was ik aan het beveiligen daar al. En er komt echt zo'n Barbie popje aan en hoge hakjes en haren mooi in. En Iron Maiden shirt, Jacks. Ja. Ah, Iron Maiden, leuke band. Ja, maar dat ken ik wel. Mijn vader is een fan van en ik luister het zelf ook heel veel. En dus ik was van, oh. Dus dat zegt niet altijd iets dat mensen het niet kennen. Of dat ze denken, oh, dat is gewoon een leuk merk van de H&M.
0: Het is een leuk design, die douane.
1: Precies. Goh, nee, maar die kent het ook gewoon echt. Ja. Dus dat vond ik wel grappig. Ja.
0: Nou, we gaan even door met twee bands die ook met het meegaan doen met Keihut Festival. Bad Speed Boys gaan we zo meteen luisteren. Jimmy the Rocket, maar nu eerst Oordeel van Pander. Dat zijn lange nummers, zeker die van Pander.
1: Jezus,
0: ja, we gaan dat volgende week ruimschoots bepraten met Sian Sterkenburg. Ja. Jij kent het Keihut Festival?
1: Ja, zeker. Ik heb er met Defmot een paar jaar terug ook gestaan. Dus dat was de tweede editie volgens mij. Dus ik ken het.
0: Yeah.
1: Ik ben er helaas dit jaar niet bij, want er is ook een leuk bierfestival in Neushoorn. Dus daar ben ik te vinden.
0: Ja.
1: Maar anders was ik er zeker bij geweest. Want het zijn wel hele leuke bands die er komen. En dit is ook zo'n festival. Dit moet je ook gewoon in ere houden. En het moet gewoon blijven bestaan. Want het is, we hebben net als vroeger een beetje het begin van Intergrave, Dokkum Open Air geweest. Alleen dit blijft mooi kleinschalig omdat het binnen blijft.
0: Ja. Nou, we gaan er naar luisteren. Zijn we er toch een beetje bij.
1: Zekers.

0: Ja, en halverwege dan pikken we de draad weer op zoals we eigenlijk de afgelopen jaren al een beetje gewend zijn. Maar ja. We gaan in één zucht door, het Sjeerd van Popta. Mensen die jou nu voor het eerst horen in dit uur, die hebben het eerste half uur gemist. Voortaan dan doe je het hele uur, doe je mee.
1: Ja, ja, gezellig, leuk.
0: En wij gaan zometeen luisteren naar Cor Peklani.
1: Ja.
0: Nou, dat zal wel Vins zijn, of niet?
1: Ja, klopt. Het is Vins inderdaad. En het liedje wat we zo gaan draaien, ik denk dat mensen het kennen van vroeger van Het Meisje met de Prei.
0: Oké.
1: Dat melodietje, zeg maar. Mm-hmm. En, maar dat komt dus eigenlijk van de band Cor Peklani, komt dat liedje vanaf, zeg maar. Dus mensen zien er waarschijnlijk nog, die mijn leeftijd hebben, die reclames van de oude tunes voor je telefoon, de ringtoontjes had je van de reclame, had je zo'n meisje met de brei en er kwam dit deuntje voor, zeg maar. En dat is eigenlijk van deze band.
0: Ja, nou, we gaan er al luisteren.
1: Ja.

0: Dit was Full of Hate van Firespawn.
1: Ja.
0: Is dit dan een favoriete band of is dit een ontdekking in jouw research?
1: Nee, zeker niet. Nee, deze band Firespawn die komt van... ik weet zijn naam niet meer. Oh ja, Lars Petrov. Mm-hmm. En Lars Petrov was origineel de beginner van Entombed, een klassieke death metal band. En die heeft toen dit als side project, heeft hij dit er ooit bij gedaan, Firespawn. En ja, het is gewoon heel cool. Het is gewoon, vet, dikke gitaar, solo's, hele vette oldschool death metal riffjes. En zijn stem, zijn vocalen passen er echt perfect bij. En ik denk niet dat heel veel mensen weten dat hij ooit ook in een andere band heeft.

0: gezeten. Dus vandaar dat ik dacht, deze gooit er ook intussen.
1: Ja, dus ik kan zo nog wel eens een keertje langskomen straks.
0: Ja, wie weet.
1: Volgende maand of over een half jaar.
0: Ja, dan, ja, ja.
1: Daar is hij weer.
0: Ja. Ja.
1: Nou, we gaan ook even luisteren naar Necromonicon.
0: Dat is een tongenbreker, hè?
1: Bij de app.
0: Ja. Ja, nee, deze kwam ik laatst op Spotify tegen. En ja, dan heb je gewoon zo'n daily mix heb je dan. Ja. En dan gooit Spotify liedjes erin die je kent, maar ook liedjes die je niet kent. Ja. Wat je dan leuk schijnt te vinden. En dit was zo'n band, Necromonicon, die... ik dacht, hé, dat is wel leuk.
1: Ja.
0: En die zijn niet heel bekend. Die had ook maar een paar honderd volgers of zo. Dus ik denk, hé, even leuk om die aan een podium te geven op de radio.
1: Ja. Singularis Dominus.
0: Ja, gaan we luisteren.

0: Ja, en als je dan een heel uur met elkaar op schoot zit en te praten en te luisteren over en naar muziek, dan schiet het alweer op. Push It van Static X hebben ze pas nog even gedraaid.
1: Ja.
0: Ja, dat is ook gewoon lekker.
1: Ja, een klassiek nummertje. Hè? Dat Static X, die zanger, die leeft al jaren niet meer. Maar ik denk dat, ik weet niet of mensen het onder mijn leeftijd kennen, maar zeker rond mijn leeftijd kennen Static X van vroeger nog wel. Ja. Veel op MTV en op radio wel. Dus ja, man met heel lang stel haar. Zeg, met de stekeltjes die jongens vroeger hadden, alleen al een halve meter hoog.
0: Ja.
1: Dat was zijn iconische kenmerk, zeg maar. Dus ja.
0: Nou, lekkere muziek om de vrijdag mee af te sluiten.
1: Ja.
0: Volgende week dan doen we het trucje gewoon nog even een keer. Het hele uur samen met elkaar doen. Alleen dan hebben we wel Sien Sterkenburg erbij. Die gaat het dan hebben over Keihut Festival. Zijn er dan nog dingen waarvan je denkt van nou, dat zou ik dan wel willen weten over het Keihut Festival?
1: Daar moet ik even over nadenken. Ik heb gelukkig nog een weekje om erover na te denken, dus dat komt wel goed.
0: Nou, dan gaan wij afsluiten met Crystal Mountain van de band Death. Wat kun je daarover vertellen?
1: Ja, Death is waarschijnlijk de oprichter, de bedenker van de death metal scene, zeg maar. En er wordt altijd gezegd, ja, nee, dat is de band Possessed, maar nee, is gewoon Death. Is gewoon...
0: dit zijn de founding fathers.
1: Ja, precies. Ja. Ja.
0: Nou, we gaan ermee afsluiten. Het is opnieuw te beluisteren via de uitzending gemist van RTV Spannenburg, www.radiospannenburg.nl. Dat kan bij even wat oors hebben, eigen website, dat 4 weken terug geluisterd wordt, ook dit 4e uur. En dan zeg ik het zeer tot volgende week.
1: Tot volgende week.
0: En ook aan de luisteraars, geniet nog eventjes van Crystal Mountain van Death.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Tolvoeren.
1: Zit van der Linde met het NOS-journaal. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt, heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Zij blijven nog 2 weken in de cel. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad afreizen. In Moskou zijn ze vaker geweest. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat zijn land tijdens het bezoek van de Amerikanen geen aanvallen uitvoert op Rusland en roept Moskou op hetzelfde te doen. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De werknemer die zwaar gewond raakte bij een ongeluk bij een bedrijf in Zwaag, bij Hoorn, is aan zijn verwondingen overleden. Eerder overleed al een andere medewerker van het coatingbedrijf. Vermoedelijk ging er iets mis met een chemische stof. Een Argentijnse rechter heeft een schikking goedgekeurd over een schilderij uit de collectie Goudsticker dat was geroofd door de nazi's. Het werk was in bezit van de dochter van een nazi, maar zij staat het vrijwillig af aan een erfgenaam. Daardoor krijgt ze geen straf. Het schilderij werd vorig jaar ontdekt door een AD-journalist. Het weer, vannacht in het noorden nog een bui, maar het wordt niet kouder dan 13 graden. Morgen zon en wolken, met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind, met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Geniet je van een noffelijke selectie polka's en slagermuziek in die Deutsche Schlager- und Lederhosenparade. Sneun om 4 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, uit binnen- en buitenlân. Het is Ian Oeren.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad afreizen. In Moskou zijn ze al vaker geweest. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat zijn land tijdens het bezoek van de Amerikanen geen aanvallen uitvoert op Rusland en roept Moskou op hetzelfde te doen. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De politie heeft gistermiddag in Overasselt opnieuw gezocht naar wapens. Daarbij werd ook de ME ingezet. Of er iets is gevonden, kan de politie nog niet zeggen. Aanleiding voor de zoektocht was de vondst van een wapen eerder op de dag. In Overasselt werd begin deze week een beveiliger doodgeschoten bij een huis van iemand die in het verleden is veroordeeld in een drugscriminaliteit. Daarvoor zitten 32 mensen vast. Zij blijven nog zeker 2 weken in de cel. De Verenigde Naties hebben ingestemd met een resolutie waarin wordt opgeroepen een andere wereldkaart te gebruiken. Het gaat om een kaart waarop de grootte van Afrika preciezer wordt weergegeven. Nu wordt vaak gebruik gemaakt van de Mercator-projectie. Daarop lijkt Afrika bijna even groot als Groenland, terwijl het continent in werkelijkheid 14 keer zo groot is. De VS noemde de resolutie overbodig en stemde als enige tegen. In de Eredivisie is 1 wedstrijd gespeeld. Sparta speelde thuis in Rotterdam tegen PEC Zwolle. Invaller Babadi leek Sparta aan een zege te helpen. Na een halve minuut scoorde hij al de 2-1. Maar Koen Kosters bracht PEC weer op gelijke hoogte. En het duel eindigde in 2-2. Het weer, vannacht in het noorden nog een bui. Het wordt niet kouder dan 13 graden. Morgen zon en wolken met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ekkers al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Do bepaalt de muziek in muzikaal onthaal. Frieske, Engelse en Nederlandse muziek. Alles ken. Tiesje om 8 uur.

Gasto een tip van de NIJs-redactie of een berjocht van de radio? Lid het u zwitten en stuur een WhatsApp naar 0514 60 21 21. De WhatsApp van RTV Spannenburg. 0514 60 21 21. Zet hem in die contact.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, uit binnen- en buitenlân. Het is 12 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De werknemer die gisterochtend zwaar gewond raakte bij een ongeluk in Zwaag is aan zijn verwondingen overleden. Eerder overleed al een andere medewerker van het coatingbedrijf in de buurt van Hoorn. Vermoedelijk ging er iets mis met een chemische stof. Een Argentijnse rechter heeft een schikking goedgekeurd over een schilderij uit de collectie Goudsticker. Dat was geroofd door de nazi's. Het werk was in bezit van de dochter van een nazi, maar zij staat het vrijwillig af aan een erfgenaam. Daardoor krijgt ze geen straf. Het schilderij werd vorig jaar ontdekt door een AD-journalist. Een moordzaak in de Verenigde Staten is niet nietig verklaard, omdat de jury er na lang beraad niet uit is gekomen. Een moeder uit Massachusetts staat terecht voor de moord op haar 3 kinderen in 2023. Tegelijk probeerde ze zichzelf om te brengen. Er is veel te doen om de zaak, omdat de vrouw volgens haar advocaten na een bevalling in een psychose was geraakt en zware medicijnen gebruikte. De zaak staat voor sommige Amerikanen symbool voor de slechte postnatale zorg in de VS. Nu deze jury er in het proces niet is uitgekomen, kan de zaak mogelijk worden overgedaan met een andere jury. Kogelstootster Jessica Schilder heeft haar titel in de Diamond League niet kunnen prolongeren. Ze werd derde in de finale in Brussel. Ze noteerde een afstand van 20,57 meter. Maar de Amerikaanse Chase Jackson stootte 21,14 meter. Bij discuswerpen moest Europees kampioen Jorinde van Klinken ook genoegen nemen met een derde plaats. De Chinese Bing Feng ging er met de titel vandoor. Maureen Koster werd zevende op de 5000 meter. En vandaag overdag komen Nadine Visser en Femke Broeders-Bol in actie. Het weer, vannacht nog in het noorden een bui. Het wordt niet kouder dan 13 graden. De komende dag zon, wolken en maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.